is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00. Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior. Altijd.

0: Golden Hits Radio Op Senior.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 4 uur. Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur. Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 6 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.

Thank you.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wat zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou, ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf na ook s'avonds zuipen voor je schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Opluchting na het zware verkeersongeval op de E403 in Isegem. De vader van 39 en zijn dochtertje van 4 zijn sinds gisteravond buiten levensgevaar. Hun auto werd langs achteraan gereden toen ze stilstonden aan een werfzone. De moeder en het 7-jarige zoontje liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De 70-jarige piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Geraardsbergen verkeert daarentegen wel nog in kritieke toestand. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de crash, want dat is helemaal niet duidelijk. In Gent is actrice Nathalie Broods begonnen aan een unieke theatermarathon. Ze staat 24 uur lang op het podium om 100 keer exact dezelfde scène te spelen, telkens met een andere tegenspeler. In de Alpen zijn in amper één dag tijd 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. De dodelijke ongevallen gebeurden op flanken in de Italiaanse, Zwitserse en Franse Alpen. In Albanië hebben demonstranten intussen een luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan Jared Kushner, de schoonzoon van Amerikaanse president Trump. De betogers eisen compensaties en protesteren tegen de bouw in een beschermd natuurgebied. In het darts zijn de Belgian Arrows uitgeschakeld op de World Cup. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale met 8-7 van titelverdediger Noord-Ierland. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
1: Op zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk. Samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Rombouts-kathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Frühschoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 11 03 of via oostenrijkverenigingservus.be en uit in Mechelen. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapis Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapis Shop steeds aan het juiste adres. Tapis Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18 uur. Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
2: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
3: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tiensysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: En de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: eerste energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Altijd oldies. www.opsignor.be.
1: Radio Opsignor.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashioncollectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
4: Hela mennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hela kot hé. En ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
5: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM.
6: Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
8: Radio op Senior.
9: Altijd oldies.

0: Opluchting na het zware verkeersongeval op de E403 in Isegem. De vader van 39 en zijn dochtertje van 4 zijn sinds gisteravond buiten hun levensgevaar. Hun auto werd langs achteraan gereden toen ze stilstonden aan een werfzone. De moeder en het 7-jarige zoontje liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De 70-jarige piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Gerardsbergen verkeert daarentegen wel nog in kritieke toestand. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de crash, want dat is helemaal niet duidelijk. In Gent is actrice Nathalie Broods begonnen aan een unieke theatermarathon. Ze staat 24 uur lang op het podium om 100 keer exact dezelfde scène te spelen, telkens met een andere tegenspeler. In de Alpen zijn in amper één dag tijd 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. De dodelijke ongevallen gebeurden op flanken in de Italiaanse, Zwitserse en Franse Alpen. In Albanië hebben demonstranten intussen een luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan Jared Kushner, de schoonzoon van Amerikaanse president Trump. De betogers eisen compensaties en protesteren tegen de bouw in een beschermd natuurgebied. In het darts zijn de Belgian Arrows uitgeschakeld op de World Cup. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale met 8-7 van titelverdediger Noord-Ierland. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdag temperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak. Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten, schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
7: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Bar Radio Opsignor. In een nummer

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedemorgen. Het is 9 uur. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk. Samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Rombouts-kathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Frühshoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 1103 of via oostenrijkverenigingsservus.be en uit in Mechelen.
1: Huur-een-bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur-een-bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur-een-bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
2: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de Botermarkt. Goud Aankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
4: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Wat staat er nu precies in dat vredesakkoord of het vredesvoorstel voor Iran? Wel, in ruil voor de heropening van de Straat van Hormuz zal Amerika de blokkade van de Iraanse havens stoppen. Iran zou bereid zijn om zijn kernprogramma op te geven of alleszins het verrijkt uranium af te geven. Maar hoe dat gebeurt en onder welke voorwaarden, niet duidelijk. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas zei al op de Iraanse staatstelevisie dat het gaat om een interim deal, een raamakkoord dat bepaalt waarover er gepraat zou worden. De vredesdeal zal van op afstand ondertekend worden. Het Pakistanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de elektronische ondertekeningsceremonie gepland staat voor vandaag. Bronnen bij de Amerikaanse overheid bevestigen dat. We zullen dus zien wat er van komt straks. In het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen. Ze wonnen de beslissende finale wedstrijd tegen Oostende met 89-84 na een bloedstollende verlenging. Het is voor Antwerpen de eerste titel in 26 jaar tijd. Voor Oostende komt er abrupt een eind aan een indrukwekkende reeks van 14 titels op rij. In Nederland is al meer dan 124.000 euro opgehaald na het tragische kampongeluk waarbij drie schoolkinderen en een begeleider om het leven kwamen. Een ouder van de school start een inzamelingactie. Volgens de initiator is er nu voldoende geld om de getroffen gezinnen financieel te steunen. De 19-jarige bestuurder die hen aanreed zit nog steeds in de cel. De weersverwachting. Wolken en zon wisselen elkaar af bij zo'n 20 graden. De dagen hierna gevoelig warmer met donderdag temperaturen tot 30 graden en meer. In de avond kans op een onweer.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
2: Als je niet geire plafonds schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat zetten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Hela mennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in lakot hé. En ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg.
4: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
5: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91. 015 75 64 91.

0: Laas en Rooms 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stock, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
2: Heb je problemen met je toestellen van uw Oosthaven? In de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: de gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk eindert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Altijd oldies. www.opsignor.be.
1: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur. Zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk. Samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Rombouts-kathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Frühschoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 11 03 of via oostenrijkverenigingsservus.be en uit in Mechelen.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Ro in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior. Altijd oldies.
10: Goedemorgen, beste mensen van Mechelen en omstreken. Terug voor de radiopost voor het programma Mechelse Pijper. Op zondag 2 oktober. Onze vijfde gast van Thijs Seizoen. Vandaag hier in de studio een madame die niet uit het straatbeeld van Mechelen is weg te pazen. Ze is geboren in januari 1936 in de Spreeuwenhoek. Ik zeg niet welke dag, nee, het is goed. Zal ze weet wel zeggen waarom niet. In de Spreeuwenhoek. Straat.
11: Nee, het is Spreeuwenhuisstraat.
10: Ah, Spreeuwenhuisstraat, dat verkeer in een boek.
11: Oei, nee, maar
10: dat is niks. Dat kan je kwaad. Als enig kind is altijd een enige madame gebleven. Een paar van haar uitspraken zijn te vroeg geboren. En een oudoos wil ik niet genoemd worden, maar ik zeg maar een half oudoos. Tegenwoordig woont ze in de Lagestraat, zodat ze nog dichter bij het centrum van haar geliefde stad woont. Mensen die aan de kanten van de Battelse Steenweg gewoond hebben of wonen, hebben haar zeker nog gekend van de gazettenwinkel. Vandaag, op haar gezegende leeftijd van 80, loopt ze nog altijd regelmatig door de stad en doet er haar klapje met de mensen. Vandaag zijn we heel blij dat we vandaag in de studio hebben en mogen verwelkomen Marie-Louise Windels. Welkom, Marie-Louise. Was dat allemaal juist dat je zei hem? Was het juist dat je zei hem?
11: Ja, behalve die Spreeuwenhoek, dat is foutje.
10: Ja, maar dat is niks. Maar je moet wel in de...
11: Zeg maar, zit Spreeuwenhuisstraat.
10: Ja, Spreeuwenhuisstraat.
11: Ja,
10: dat is niks. Nee, we zitten nooit uit af. Marie-Louise, je moet gewoon bijklappen, hè?
11: Ja.
10: Voilà. Dus wat moeten we zeggen? Marie-Louise of Marie-Louise?
11: Marie-Louise.
10: Zoals die Mechelen zeggen.
11: Ja.
10: De juiste datum mag je me niet zeggen, want ik heb gehoord dat je niet geheime kortjes krijgt als je verjaart. Is dat waar, Marie-Louise?
11: Dat is niet waar, hè?
10: Nee?
11: Ik heb geheime kortjes, maar ja, ik krijg er nog niet veel.
10: Nee, maar je zegt geboren in januari.
11: De 3 januari 1936.
10: Amai, zeg, 80 jaar, hè? En zeg, Windels, dat doet natuurlijk direct denken aan de sigarenwinkel,
11: familie.
10: Maar dat is niet juist, hè?
11: Familie van, vragen
10: toch wel?
11: Ze dan.
10: Ja, maar het is niet
11: maar
10: waar.
11: Maar het is geen familie.
10: Nee.
11: Nee.
10: Je doet geen sigaren gesmeurd.
11: Nee, maar ik heb er verkocht.
10: Ah, je hebt een winkel, dan gaan we zo beter nog opkomen, hè? Zeg, je zet geboren in de Spreeuwenhuisstraat. Bestaat die nog?
11: Ja.
10: Waar, in welke kant is dat? Waar is dat ergens?
11: Je hebt een Battelse Steenweg, je hebt een hoek, Je hebt de Polderstraat,
10: ja,
11: waar
10: de Polderstraat.
11: Dat de schietclub is.
10: Ja.
11: Dus de Polderstraat, die is de straat, is de Zijpenstraat in de Polderstraat. Ja. En daar dan van in de hoek tot aan de deel.
10: Ja, dat is de
11: Spreeuwenhuisstraat.
10: Want in een boek staat Spreeuwen ook,
11: ja,
10: maar dat is niet mozen. Dat is verkeerd, hè, inderdaad.
11: Ja,
10: zeg, Oevers, je bent gedoopt in de Allegetkerk, in de Dijkenstraat.
11: Ja, ik ben gedoopt in Teligert. Ik ben getrouwd in Teligert.
10: Ja.
11: Ik heb mijn eerste communie niet, want dan was ik bij de zustertjes in de Begaardestraat, bij de nonnetjes in school. En dan heb ik...
10: En dan eerste communie in Sint-Rombert.
11: Daar gedaan in Sint-Rombert.
10: Ja.
11: En mijn plechtige communie neem ik terug in
10: Teligert.
11: In Teligert gedaan. Ik ben getrouwd in Teligert.
10: Ja, aan mij Teligert.
11: Onze mama is gestorven. Daar je een dienst geweest, mijn papa en mijn man.
10: Allee, Teligert in de Dijkenstraat en toch, ja, een groot stuk van de,
11: ja,
10: leven.
11: En nou is Teligert iets van Grieken of zoiets.
10: Ja, het is weg na.
11: Ja.
10: De Lavers waren net katholiek, Marie-Louise.
11: Katholiek? Normaal katholiek. Hoe naar school in me moesten, naar de kerk.
10: Maar voor de rest niet zo heel...
11: Gewoon.
10: Ja, voilà. Alapa, die was letterzetter bij de drukkerij,
11: ja,
10: op de lijn.
11: Nee,
10: niet op de lijn. Ah, bij de Saint.
11: Ja.
10: Ah, zo. Maar dat, ja, was nog niet een of het ander.
11: Want meneer de Saint. En dan had de burgemeester de Saint. En,
10: ja,
11: dan had de meneer Patrick. En dat was ons papa zijn baas.
10: Ah, zo, ja, ja. Die nooit over de Saint. Sorry, die werkte nooit op het mij, hè.
11: Ons mamakke, die hij genoot. Die had de winkel gedaan. Die hebben alle twee had gewerkt. Hè.
10: Ja, maar dat was een nooister voor mensen die... Een opdracht gaven voor het toernooi.
11: Ja.
10: Ja.
11: En ons mamakke die hij nog genoot, voor die actrice, Kitty van de Poel.
10: Ah, ja, ja.
11: En die zuster, die had de café op de Grote Met, de Bavaro. En dat was Min.
10: Dat was Min van de Bavaro.
11: Ja. En Kitty en Min en haar moeder, want haar vader is vroeg gestorven, geloof ik, dat weet ik niet. Die woonden in de Koolstraat.
10: Ja.
11: En ons mama, madame had altijd goede stof voor kleedjes en zo te maken.
10: Ja.
11: En ons makken waren niet te breed, want ons papa die was dan voor het vluchtigen en helemaal te klank. Maar ons makken die mochten kleedjes.
10: Ja. En gaan ze de enige dochter?
11: Ik ben de enige dochter.
10: Geen broer of geen zuster? Nee. Heb je dat niet gemist, een broer of een zuster?
11: Nee, ik kom met mijn cousin in de Spreeuwenhoofdstraat.
10: Ja.
11: Die woonden ook in de Spreeuwenhoofdstraat. Daar ging ik spelen in de hof.
10: Ja.
11: Met die jongen van Danust. En dan nog iemand. Allee, dan liep ik langs de achtertoos de hof in.
10: Ja.
11: De plankover van een bijk.
10: Ja.
11: De berm op. Het wegske zo en zo naar de dingen wat dan nou... de Karpersstraat, nee. Ik weet niet meer hoe dat de straat nou
10: is. Ja, het zal er nou ook allemaal wat anders,
11: ja,
10: wat zijn.
11: Ja, en dat is wat dat de Liesdodden nou is.
10: Ja, wat dat de Liesdodden, ja, is, inderdaad. Ja. Zeg, en je krijgt dan een Franse naam, Marie-Louise. Dat was,
11: ja,
10: toch wel, hè?
11: Ja, ons makken een moeder is vroeg gestorven.
10: Ja.
11: En normaal...
10: Nee, naam van
11: die leefde nog. Ze, ja, maar kwamen, geloof ik, een jaar of vier als ze gestorven is.
10: Ja.
11: Als ze gaan vluchten zijn. En die was...
10: En die heette ook Marie-Louise?
11: Nee. Ja, die heette, geloof ik, Maria. Dat weet, ja, ik nou niet meer.
10: Maar je hebt een schone naam gekregen.
11: Ik heet Marie-Louise Antoinette Augusta. En,
10: ja,
11: Marie-Louise is dus naar ons bonneke.
10: Ja.
11: Antoinette was... Meneer Peter, die niet een Antoon, dat was ons papa zijn broer. Omdat zijn vader, de vader van mijn papa, die is vroeg gestorven ook.
10: Ja, mooi.
11: Ons papa was zelf nog maar 17 of 18 jaar, geloof ik,
10: ja,
11: ook.
10: Zeg, en juist voordat de oorlog begost is, dan zijn ze verroost, of alle navers verroost, aan de Battelse Steenweg.
11: Ja, rond 4 jaar, geloof ik.
10: En daar openden ze dan een gazettenwinkeltje.
11: Ja. Dat was gekomen, ons mama die noodde dan,
10: ja,
11: een beetje, nee. Ah ja, van Kitty en zo.
10: Ja.
11: Want dan had ze, dat was altijd goede stof. En als dat van Min te klaar was, dan kreeg Kitty dat. En ons mama vermaakte dat, gelijk,
10: ah, die
11: ze zeggen.
10: Dat, ja.
11: Die noodde dat. Hè.
10: En hoe is ze dan aan dat winkel begonnen?
11: En dan kreeg ik dat van Kitty.
10: Ja.
11: En dan mochten ons mama, en als dat... Wij iets gewoon van. En dan zeiden de zusterkes, die hebben niks nodig, want die kunnen op een piedestalletje zitten.
10: Ja, dat zal wel, als je zo goed gekleed was.
11: Ja.
10: En toch gingen ze in de winkel beginnen in Gazetta.
11: Nee, we zijn als mama herbreer, die woonde in Sint-Niklaas.
10: Ja.
11: En die had een Gazettenwinkel.
10: Ah ja.
11: En die had het toen eens gezegd, we waren de Rizijnen gegaan. Want dan waren onze, geen dat ik me nog herinner, onze trein of kwaad in teruggaan. En dan vallen een hele nacht in de stassen in Sint-Niklaas. Ik ging met ons papa en mooi.
10: Mm-hmm.
11: En dan moesten ze gezegd hebben tegen ons, wat we probeerden gewoon hier gazettenwinkeltje. Want,
10: ja. En zo is dat begonnen.
11: En zo is dat begonnen.
10: En waar was dat juist?
11: Op een Batterse
10: ja, maar die is
11: 198.
10: Ah, 198, ja.
11: Ja. Vijf
10: Schippers zo. Ah, Vijf Schippers, de vroegere Volkswagenwinkel.
11: Ja,
10: hè?
11: Ja.
10: Inderdaad. Ja, en alle pa, die deed dat samen met Alama.
11: Nee, ons papa die werkte. Dat is, ah, ja, hè?
10: Zeg maar, alweer dat juist, ja. En Alama deed dan de winkel en de toer ook nog. Van de
11: maar dan was de oorlog al maar gedaan, zin.
10: Ja, maar als de oorlog begon, dan begonnen met de winkel ook.
11: Nee.
10: Dat was erachter.
11: En
10: we weten wat we gaan doen. We gaan eerst een stukje muziek spelen en dan gaan we het vertellen over de winkel.
11: Oh? Ah ja, school.
7: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: Zeg maar, Louis, we hebben een beetje muziek gespeeld. Hè, en na, dan weer het. We waren al aan de oorlog gekomen. Maar je ging toch in het begin, tijdens de oorlog misschien, nog zelfs naar de zusters van de Annonciade, naar school. Klopt dat?
1: Ja. De, ja.
0: De, in de Begaardestraat.
1: Ja. En als het alert was of zo,
0: ja,
1: dan moesten we van de nonnetjes, maar ik heb dat nogal gehoord in veel scholen, dan moesten we onder de bank kropen.
0: Ja, en heb je dat tikkels moeten doen?
1: Toch wel een paar keer. En als het dan de VI dan later, dan ook. En dat hoorde niet.
0: Hè? Nee, die hoorde niet komen. Hè?
1: Nee.
0: En waren dat brave nonnen, ja. Die nonnetjes.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat was misschien één ding, maar we hadden de goede zuster Leona en zuster Mechtild. En zuster, ik weet het niet.
0: Nee, maar alleen, je weet er toch nog twee van. Ja. Zeg, en nadien ging de naar Celine in Doogstraat.
1: Ja.
0: Klopt dat?
1: Ja.
0: Ook nog goede herinneringen aan?
1: Ja, maar ik was maar...
0: Was dat niet streng? Met dat uniform?
1: Ja, de Celine waren streng. Want we moesten ons uniform aandoen. En we moesten ons pots opzetten. En ons kousen tot aan
0: knieën.
1: Ons knieën. Maar als we al aan achter de hoek waren, was dat dan natuurlijk...
0: Was trapoot.
1: Was dat dood, hè?
0: Ja, dus, allee, dat moest, het was van de moed, maar eens als geboten werd, ging de pots af.
1: Ja, en als we dan gazettenwinkeltje hadden, als ik vuur dat ik naar school ging, nam ik wat gazettetjes mee.
0: Ja.
1: En ons papa die nam wat gazetten mee naar die dingen.
0: Voor een toertje
1: maar
0: doen.
1: Maar die is dan... Nou zit ik al buiten de oorlog.
0: Ja, we zitten nog in de oorlog. Hè. Maar buiten de oorlog heb je ook nog de handel gedaan in de Celine.
1: Ja. En ik was maar 17 jaar.
0: Ja.
1: En ik kost via een onkel even aan het beginnen. En dan zit ik daar op de bureau. En dan moest ik de lonen.
0: Dat was bij de firma Verbeemen in de Kapelsteenstraat.
1: Ja, maar dat was geen goede herinneringen. Dat was geen
0: aangename mens.
1: Dat is geen ding.
0: Was dat een eerlijke? Was het een eerlijke? Geen een eerlijke?
1: Een opvliegende.
0: Ah, een opvliegende. Ja, dat kan gebeuren. Hè.
1: Ik heb eens geweten dat mijn gast, en dat was ook een hevige. En we zaten in het bureau, en daar stond nog een stoofje met een bos.
0: Ja, met een bos.
1: En het was reuze tussen de twee, die bos daaraf.
0: dat was
1: een zot.
0: Ja. Maar je zit daar ook omdat je...
1: Ik ben daar weggegaan.
0: Ja, want dat was dus kwaad omdat je als eigen ouder ging. Dus
1: ja, ons makken was niet goed. Hè. En ik zeg, ik wil bellen. En dat was een cousin van Verbeemen. En die pakte op. En ik zeg, als het mogelijk is, kun ik een dag thuis blijven. Omdat ons makken... Het was dan winkel. En ik zeg, want dan moet ons papa morgen anders maar zien dat hem... Maar...

0: Ja, Carles Cantamburlo.
1: Amai, dat hebben we niet veel gedronken in Vietnam.
0: Ja, die was van Spaans afkomst, geloof ik.
1: Ja. En ja, dat was later de echtgenote van Rui.
0: Van Van Rui, want ja. Joseph kende die gewoon. Want Joseph was ook van de, hoe zeggen ze, dat syndicaat.
1: Van het syndicaat, ja. Ja. Dat kan dingen, ja. Zeg, je ging op zoek naar ander werk dan daarna, hè? In Deurne, bakkerij,
0: in Deurne. Ik heb zelf gezocht.
1: Ja, en je deed gevonden.
0: Ja, in Deurne en in de bakkerij.
1: Dat was niet bij de deur, hè?
0: Nee, maar op de bureau. Ja.
1: En hoe ging dat dan heen?
0: Met een troon.
1: Ja.
0: En dan daarna, dan moesten we zaterdags nog werken.
1: Ja.
0: En ik had gevraagd of dat me niet mochten wel later, omdat me de middagpauze, die was nogal lang.
1: Ja.
0: Ik weet naar de Mio. Maar dat wilden ze niet. En dan heb ik terug voor werk gezorgd. En dan ben ik op de luchthaven van Deurne beland. Maar natuurlijk niet van de vliegers. He.
1: Nee.
0: Maar daar heb ik nog goed een taart gehad. Plezant. Ja. Ons bassin zogezegd, dat was de secretaresse van meneer Colpé of zo heet. En dat was een baas van fysiek-industrieel. Maar dat was een fabriek. En dat ging in Mechelen-Noord komen.
1: Ja.
0: En daar waren ze aan bezig. Dus Zwolle zaten in gehuurde. Ingehuurde dinges.
1: Ja. Zeg, maar ondertussen hadden allemaal en alle pa, of allemaal nog altijd de winkel. Helpte dat soms in mei?
0: Ja.
1: Als je jong kwaad al.
0: Ja.
1: Ja? Een toer doen en zo? Of de
0: tijd? Ja. Ik heb nog... Als het vroos in de Niel en Bataclan. Amai, dat was niet plezant.
1: Niet lachen.
0: Als papa had nog gaan zitten. Joseph, die nam gazettes mee.
1: Ja, en in die tijd, als je nog jong kwaad, welke gazetten verkochten het meeste?
0: Gazet van Mechelen in Lisnenies.
1: Gazet van Mechelen toen nog. Maar nou bestaat er allemaal niet meer. Nee. Gazet van Antwerpen.
0: Gazet in de Nederlandse.
1: Dat bestaat niet meer.
0: Nee.
1: Alleen vooral. Dus, maar de winkel marcheerde gewoon. Hè?
0: Ja, maar je moest er echt veel werken. Hè?
1: En in 1968, dan was het bureauwerk gedaan. Dan pakte echt de winkel over. In 1968.
0: Ja, als mijn makker die weer dan 60 jaar. Was dat dan in 1960? Ja, zo heet. En dan heb ik... En ik was bevoordeeld, hè. Ik heb die winkel zomaar gekregen, hè.
1: Ah ja, je moest er
0: maar
1: niet
0: met mijn bel bij je gewoon blijven wonen. En dat was iets toe een winkeltje, nog een gewoon deur. En dan een gang. Ja. En een vijfplutsje. En daar was een winkeltje.
1: Ja.
0: Maar dan in Wallen na de overstroming, want dat
1: daar komen ze beter ook nog op, hè?
0: In Wallen, ik met Joseph alleen, in Wallen het...
1: De winkel hebben gepakt.
0: Ja. Joseph die gewoon nog werken, maar ja. Met me de winkel over... Ja, ik heb die gekregen, zo gezegd, maar ons makken die hij nog veel... Met mijn woonde bij hier.
1: Ja. Zeg, nou je niet wat muziek spelen, Marie-Louise. Ja, dan moet er al eens van tussen komen, hè. We kunnen niet blijven babbelen, hè. En dan gaan we nog eens even terug naar de oorlog. Hè? En dan vertellen we voor het schoot.
0: Ja.

0: Mechelen. Hair Boutique, het adres waar jij straalt. Welkom bij Hair Boutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Je huis, dat's waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6, tijdens weekdagen op afspraak.
3: In de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, niet gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
4: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
5: Verroos de verf, mannenmijter, het verroosteem doet het altijd beter. verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio, oep signor. In een nummero. Nu.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.
1: Altijd oldies.
3: Zo, Benne Louis, we zijn hier terug, want we hebben wat muziek gespeeld en je waart er niet gerust in dat je wel had genoeg klapte, hè? Ja. Maar je zei dat geheugen naar omhoog en dan is het in orde.
4: Ah ja. Ça va? Allee.
3: Je doet gewoon wat heel goed. Zeg, we gaan nog eens heel even terug naar de oorlog. We waren ongeveer 4 jaar als de oorlog uitbrak.
4: Ja.
3: Alles dat pa had nooit soldaat geweest vroeger. Nee. Omdat zijn vader jong gestorven was. Ja, klopt dat?
4: Die moest voor zijn moeder zorgen, hè?
3: Ja.
4: Want zijn broer die was dan al getrouwd, geloof ik. En ons papa die weer opgeëist.
3: Met een oorlog had een prijs. Dat moest terug.
4: Ja, naar Duitsland, hè?
3: Ja.
4: Of was het naar Frankrijk, dat weet ik.
3: Maar dat moest verplicht gaan werken.
4: Dat moest verplicht werken.
3: Ja.
4: Ja. En,
3: wat deed hem dat juist?
4: Ja, dat weet ik niet, zeg. Nee. Maar,
3: hij mocht op verlof komen.
4: Hij mocht dus in congé komen. En hij is nooit meer teruggegaan, hè? Dus hij was voortvluchtig.
3: Ah.
4: Ja.
3: Oei.
4: En dan had hem...
3: Is hij moeten onderdoken?
4: Ja.
3: Dan?
4: Hij had voor ons geslopt. Hij had in Brussel geslopt. Hij had hem een nicht. En dat waren schaliedekkers.
3: Ja.
4: Dat is dus vertak, hè. En het schijnt dat hem zelf mee... Dan mocht hem daar helpen. Op het dak van Stato's in Brussel. Nog
3: amai. Zeten, maar dan had hem toch... Zijn pas was dan toch niet
4: hij
3: meer?
4: Hij had een valse pas. Ah. Die neem ik nog.
3: Allee.
4: Ja. Hoe heet hem nou weer, Jacques?
3: Die, en wie had hij dan gemokt, die pas? Van,
4: ja, dat weet
3: van het
4: ik ook niet. Hè? Dat nee. Zal wel zo.
3: Ja.
4: En onze mama, ja, hadden het dan niet te breed.
3: Nee.
4: Onze mama, die nodigde dan nog veel andere mensen.
3: En ze zorgden dus ook voor de zuster van hun vader ook.
4: Nee.
3: Die woonde aan de Nam. Woonde die niet aan de Nam?
4: Ah ja, maar dan was ons pas terug thuis.
3: Ah, dan waren ze al terug thuis.
4: En dan... Dat was alles in de Kapelstraat.
3: Een bombardement
4: dat
3: en
4: was
3: zo.
4: Alles, dat ja. Was alles gebrand en zo. En dan had hem die, want alle mannen waren zo gezijwig. Dus van ons tante Gusta, dat was ons pas zuster ook. En die had dan 3 kinderen, 2 jongens en een meske. En ons papa, ja, dan zaten we alle tot... En dat was nog de schoonmoeder ook, geloof ik, van iemand. Dan zaten we alle mee een stuk of 8, 9 in dat...
3: In dat krop,
4: klant, wat was ik bij ons, hè.
3: Amai. Zeg, maar, waar ging je dan scholen als het bombardementalarm was? In de Polderstraat?
4: Onder de tafel.
3: Ah, maar was er geen schoolkelder in de pomp?
4: Ja, maar dat is, als het dan zo hevig was, is ons bonneke, die was dus ziekelijk.
3: Ja.
4: En alle mannen waren weg, want ze waren, dat staat ook ergens in de dingen met trouwdochters, maar het zijn er 4.
3: Ja.
4: Maar ik was alleen als klaarkind en mijn cousin, want die was maar 3 weken over als ik. Als de andere van ons dan Germain, dat weet ik niet dat hij...
3: Maar die zijn geprobeerd van te gaan vluchten.
4: Ja, ons bonneke. Dus de mannen waren allemaal weg van de dochters. Hè. En ons bonneke en onze bompa, die waren ook... Die gingen ook vluchten, zo gezegd.
3: Maar die waren al laat.
4: Ja, niet zo...
3: Maar wel een bom, die was niet zo goed.
4: Die was niet goed. En ons bonneke zei, met hun zin... Tot waar dat mag raken, niet?
3: Ja, dan kan ik kwaad op dat licht doodgaan.
4: Ja. En we gaan zien tot waar dat mag raken. En we hadden dus met 2 of 3 kleinkinderen, die een derde, dat weet ik niet, dat die al geboren was. Maar ik en Christian en dan die. En onze bompa en ons bonneke. En we zijn tot van in de, die woonden in de Betanjestraat toen.
3: Ja.
4: Dat is allemaal in de gebeuren geweest, hè?
3: Precies.
4: En... Onze bonneke die zei aan de Battelbrug. Kinderen, zei ze, moest ze gezegd hebben. Ga doen wat je wilt als scholen er fout gaat. En, maar je kan hem niet. En het is waar, want ons bonneke is in 40 gestorven.
3: Ja, dat was dicht. Dat was dus, nog niet ver, hè? Aan Battelbrug.
4: Nee. En we zijn allemaal teruggegaan. En dan zijn we in de brouwerij. Op de hoek van de Polderstraat. Daar hebben we geslopt. En dingen wild, het lotto voor, zeggen ze dat. Ja. Dat ons makke, als ze kind was, is ze daarin geslopt in 1418.
3: Ja.
4: Meerovers. En nu in 1444 was ze met mij in.
3: En zat ze in diezelfde plots. Zeg, ik heb horen zeggen dat je ook nog in de lijn, onder de lijn in de vletenkelder gezet hebt.
4: Maar dat weet ik zo niet, ons mee. Mama had dat gezegd.
3: Herinner dan nog de bevrading? Want toen waren het toch al 8 of 9 jaar.
4: De tanks die kwamen. En aan Schippers ongeveer erover stond er een tank, een volk. En we kregen koekjes of zo, natuurlijk als kind. Wallen allemaal naar die dingen.
3: Naar die tanks.
4: Ja.
3: En dat was een grote feest waarschijnlijk.
4: Ja. Le Pignier bestond in Battle ook.
3: Dat was een fabriek, Le Pignier.
4: Ja. Maar de Duitsers hadden dat. En dat moet dat veel liqueur geweest in.
3: Dat ze daar opslogen misschien. Veel.
4: Ja, zie. En met de bevrijding zijn alle, bekan alle mannen toch veel van in de gebeuren zo. Alleen vanaf dingen tot bij ons zo gezegd, alleen en nog verder. En die wel al die flessen gaan pikken.
3: In de Pignet.
4: Ja.
3: Dat is al plezant geweest achteraf.
4: Ja.
3: Ze wisten dan toch dat ze er lagen.
4: Hè? Ja, en ze zat bij ons mama. Die is zo ziek als hij het geweest. Die was dan niet gewend. En die hadden in haar kaffe. Alleen in haar flutkaffe. Nee, want dingen gedaan. Cognac of zie je het?
3: Ja.
4: Ook Germán Damiens is zo ziek als hij het geweest.
3: Ja, dat zal wel staan.
4: En ons papa had dan nog in de Oscars, of hoe heette dat, van nog ongeveer tussen Schippers en ons, was een bienaver.
3: Ja.
4: En ons papa moest ook eens gaan lopen. En dan is hem wat een bienaver en dan zat hem in de vriezer.
3: Maar
4: goed, dat niet lang geduurd.
3: Ja, dat is al wel zo.
4: En dan had hem nog eens ver gehad. Dat als ons tante Gusta, zijn zuster dus, bij ons ook woonde. En het was ineens een kloppen of een billetje aan de deur. Dat was dus nog zo'n oude deur met dingetjes, met trulletjes.
3: Ja.
4: En ons tante Gusta zei, allee, Maria, we post maken. Ga de open doen. Ja, zei ons mama, wacht. Ons papa was toos.
3: Okay.
4: En die had wat gevoefeld en gedaan. Weet je wat dat nou was? Die kwam vragen aan een fiets. Dat was al.
3: Voor te vluchten of zo?
4: Nee, dat was een van die mannen zeker. Ja. Je mocht geen fiets meer.
3: Ah, nee, dat is juist.
4: En dan kwam die dat vragen.
3: Ja.
4: En dan was ze up toe. Ons mama, allee, waar zit ons papa na? Ons papa was niet meer te vinden. En weet je wat dat hem zat?
3: Nee.
4: In het gatenkop, bij ons, stond bij madame, stond hij aan de gatje.
3: Ja.
4: En daar zat hem.
3: Verstopt.
4: In het gatenkop.
3: Omdat de dochters erbij kwamen.
4: Ja.
3: Ja, het moet al een taart geweest zijn. Weet je wat, meneer Lewis? We spelen terug wat muziek. Dat moet er al eens tussen komen. Hè?
4: Ja.
3: Want we gaan al stilletjes aan naar de laveuren. Hè? En dan komen ze beter nog eens terug voor het laatste stukje van je laveuren. Is dat goed?
4: Ja.
3: En dat is helemaal na de oorlog. Hè?
4: Dat is helemaal na de oorlog.
3: Ja, voilà.
4: Ja, maar dan kan ik van de cinema wat.
3: Ja, dan moet je wel cinema vertellen.
0: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Ja, Marille Wist gaat hier nogal verrood in de studio. Hè? Ja. Ze beter, met die muziek ertussen, dan zijn ze beter aan hun leveuren. Na de oorlog, Marille Wist kwam er een beetje meer rust. Maar dat was al op neef, een neefdrama, de 1e februari 1953.
1: Ja.
0: Wat gebeurde er toen?
1: Ja. Ons mama en ons papa, ik had een kameraad, mijn vriendinneke, en dat, die papa, dat was de kameraad van mijn papa. En we woonden met een ozeveren van, want Frans Waske, mijn vriendin, die kwam al eens een keer, wat moesten vroeger, was er geen tv, dan moesten we, die vriendin kwam dan al eens met elkaar te spelen. Hoeve ik ging eens naar in. Het was maar draaf in rood, onze ja. En ons mama en ons papa, voor ons was een volkscafé.
0: En hoe heette die?
1: Bes Waske, zei je.
0: Ah, Bes Waske, ja.
1: Ik weet het niet, nee, ja. Ik weet niet. En dat was geen zuiver voor ons. En ons papa ging, was na donderdags met zijn maat, de Ralta s'avonds, met elkaar te spelen ook.
0: Ja.
1: En die kenden elkaar zo goed, hè. Die kenden we kan elkaar kaarten.
0: Ja, ja.
1: En die meneer, dus de vader van die, dat was nogal een opvliegende met de katen. Als die met iemand anders was, dan was dat. En met ons papa, die speelde getween, die kende precies mekaars katen. Dat was het altijd gewoon mee.
0: Ja.
1: En nou was het, van de kaartingen, was mosselsoep.
0: Ja.
1: En ik mocht bij Frans Waske gaan slapen, dus 5-6 ozen verder. Ik geloof dat ons mama zei, dat ze rond een uur of 4 of zo heet, losgekomen zijn of zo. En dan was er nog niks.
0: Nee.
1: En op een schoen die wallen, ik met Frans Waske dus weer wakker wallen, lagen van vuur bij hun in de kandie. En wallen hoorde, Frans Waske zei, is onze man nou aan het wassen? Of wat is dat nou wallen? Zagen wallen, door de venster, wallen, lagen langs het vuur. En dat was hier een ding, de boomstammen van verder van de dingen, dat stond allemaal onder water, zo hoog, hè?
0: Een meter, meer dan een meter hoog.
1: Een meter, dat zal nog niet geweest zijn, mama. In alle geval toch.
0: Dat het water kwam in straat gelopen.
1: Ja, ja. Nogal veel, hè, ja. Een meter, dat weet ik nog niet.
0: Nee, maar het was noodweer, hè. De dalen brak de.
1: Ja, hè? Dat is dus achter ons.
0: En de polders just, en de bemden lepen onder dan.
1: Dat was juist achter ons.
0: Ja.
1: Was er dus, we hadden naar de Nof, de Bijk dus.
0: Ja.
1: De Bemd.
0: Ja.
1: Ik heb dat dikwijls nog in gespeeld ook.
0: Ja.
1: Als kind.
0: Ja.
1: In Doelmaten.
0: Dat is eigenlijk wat daarna de Lisdode staat dan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hier die dingen in die ozen allemaal. Hè.
0: En dan heb je allemaal onder water. Bazen.
1: Ja, ja, maar dan stond dat dan nog niet. Dat was Bemd, hè.
0: Ja.
1: En daar stonden twee hoven van achter. Ja. Want ik heb dan nog een gazet van zelf met de fiets. Daar de Bemd ook gedaan.
0: Ja.
1: Als me de gazettenwinkel ja. Dan, hè.
0: Die twee ovens die werden weggespeeld.
1: Nee, klaar. Nee, die stonden dan nog. Maar die ik weet niet hoe lang op een lierke gestaan. Twee ovens dus, ja. En die ging maar dan.
0: Voor dat water niet, hè.
1: Ja, ja, maar dat stond allemaal onder.
0: Ja, dat kost niet aan, ja.
1: En
0: daar stond het van de naak tot de polder. Ah, is het gestorven?
1: Ja.
0: Amai.
1: Van, niet van verdrinken, ja. Maar wel van, die had een fleuris of wat opgedaan met zo lang. Hè. En dan is het vleugel, als ik dan de gazet weet, daar liepen de kekens nog op de tafel.
0: Ja, ja, ja. Zeg, en dan stond het vol water van de ja, Naak tot overal. Aan de pol. Van Aankafé de Naak daar,
1: ja,
0: tot
1: ja,
0: aan de Polderstraat.
1: Bij ons, dus de winkel, hè. Het was nog winkel, hè. Het was nog het oud winkeltje, zal ik zeggen, hè. Dat was een beetje een gebogen toog.
0: Ja.
1: Die lag ver. Maar dan was ik bij Frans Waske en ik was niet meer weg.
0: Ah nee, je zat vast.
1: Ja, en ik zag juist, waren ze juist die twee ozen, mekaar zo's niet, omdat dat met een droog juist is.
0: Ja.
1: En
0: je hebt nog iets kunnen redden, Toos?
1: Alles hetgeen dat alles beneden weg. Was. Ik had een piano. Dat was allemaal naar de vuntjes, hè.
0: Ja, alles kapot. Een zetel, een zetel zat ook.
1: Een zetel zat ook.
0: Maar je hebt toch ook nog iets kunnen redden? Een tekenboek van Allen Bompa.
1: Ja, maar die is, die neem ik nog, maar ik heb hem nog niet bouw, die steekt hier normaal in. Ja, zo'n bompa deel dat een ding geweest, hè, van de vader van ons papa, hè.
0: Ja.
1: Dat een artiest geweest, dat hem nog blauw leven, want die is jong gestorven.
0: Durven, maar die kost goed. Of rond die moment leerde ook een man kennen, Joseph Vervloot.
1: Ja.
0: Hè? Hoe komt die van Conti in Mechelen terecht? Want die was Conti. Van Conti, hè?
1: Nee.
0: Van waar was hem?
1: Joseph was van Kathleen Waver.
0: Ah, van Kathleen.
1: Dan zei Malta, ben ik maar een boerke, niet? Ja. Maar ja, hoe dat die gekomen is, over ons, Bas Waske.
0: Bas Waske, ja.
1: Dat was Waske gewoon weg. En dan hij mijn school, maar die woonde toen in de... Ja, het doet er nog niet toe. Maar dan mijn schoonmoeder en mijn schoonvader hebben zo gezegd daarover, dus de café overgepakt.
0: Ja, maar zeg maar, daar kwam hem al eens. Had hij nog niet in Zuid-Afrika gezeten?
1: Dat was later.
0: Ah, later.
1: Met zijn broer. Zijn broer ging naar Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: En hij ging mee, hè. Maar ik kende hem al een beetje, hè.
0: Ja.
1: En ja, ik voelde dat precies iets bij me.
0: Ja, dat weer zo niet gezegd.
1: Dat weer zo niet gezegd. Nee. In de tijd waren we nog braaf, hè.
0: Ja.
1: En,
0: maar dan kwam er een bal in het schuilke van de Spreeuwen, zei ik. Daar aan Battelse Steeuwen.
1: Hij is dan naar Afrika gegaan.
0: Ja, hij is naar Afrika.
1: Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Met zijn broer. Maar zijn broer had iets langer dan geweest. Maar hij had maar een paar munten geweest. Hij had heimwee.
0: Ja.
1: En hij schreef... brieven, een brief, ons papa kende en dan moest ik naar ons papa. En ik schreef terug.
0: Ja, en hij heeft nog maanden dat gewerkt.
1: Ja,
0: ja,
1: maar wat had hem dat gedaan? Hè? Dat
0: hij
1: weet
0: is niet meer niet veel gaat naar huis gekomen.
1: Nee. Hij had geen cel, geen bal.
0: Nee.
1: Hij is naar zijn zuster, als hij thuis kwam, naar zijn zuster gegaan. Want hij kost nog niet op de tram of de dingen.
0: En waar had hem dan gezegd dat je op hem verliefd was?
1: Ah ja, en dan... Dus was hem juist toos zeker. En dat was juist een bal van de Spreeuwen.
0: Ja, van de...
1: Frans Waske... Peter, dat was daar de dingen van. Want die organiseerde al die reizen voor de kinderen.
0: De Spreeuwen toch dan?
1: De Spreeuwen, ja. En...
0: Was dat meneer Van den Bos? Nee. Ja.
1: Nee, die heb ik ook gegeven.
0: Ja.
1: Maar dat was meneer...
0: Die vijf van den Bos, dan zullen we maar zeggen. Hè?
1: Nee, het was geen directeur, meneer dingen niet.
0: Iedereen dat de ruizen organiseerde.
1: Ja.
0: Zeg, en dan daar heb je hem leren kennen. Allee, daar heb je hem gezegd.
1: Ja, en dan mocht ik mee.
0: Ja.
1: Dus het was nog allemaal serieus bij ons. Met tafers. Ik mocht mee met Frans Waske naar het bal. Van de Spreeuwen. En we kan middernacht geloven, komt hem binnen... In de balzaal. Hij was zo zat als een patat.
0: Ja. Anders zullen we het niet gedurven hebben, hè?
1: Ja, en dan later had hem dan gevraagd. Hé, Willy, allee. Want we hadden hem... Ik heb hem altijd gezien. Maar verder mag het trots zijn dat hij nogal lang geduurd. Ja. Want hij was nogal soms een koppige. En ik wilde dat ook niet toegeven.
0: Nee.
1: Maar dat mocht niet, gelijk als we getrouwd waren, dan ook. En dan waren we een hele dag of wat, dat we niks zeiden.
0: Ja.
1: Maar als we gewoon slapen, was het toch gedaan.
0: Verrot. Zeg, we gaan daar naar jullie veuren en we gaan moeten nog een muziekje spelen. En na jullie veuren komen we terug voor de laatste vier stukjes babbelen. En dat zal geen moeite zijn, pauze, hè?
1: Nee.
0: Van te babbelen.
1: Maar staat dat?
0: Nee, zeg het maar zo. Nee. Dat van de cinema moet toch komen.
1: Ja.
0: Ja, maar dat gaan we ze beet vragen.
1: Maar dat is juist veel gekakeld.
0: Ah, nee, je hebt het niet gekakeld. Je hebt dat heel goed gedaan. Ze beet komen terug voor het laatste stuk, goed?
1: Mechelse peper.
0: Ja,
1: eet je meneer Peperman?
0: Ja, inderdaad.
1: Ik ken even als een meneer Peperman zoek, maar ik weet niet.
0: Dat kan de grote zelfs zijn. Allee.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur. Zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk, samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Rombouts-kathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Frühschoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 11 03 of via oostenrijkverenigingsservus.be en uit in Mechelen. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond beu gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat we zetten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met WP's.

0: Is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
1: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
0: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
2: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
4: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
5: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy, mijnafsluiting.be.
6: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
7: Och, kijk hier. Beerput vol of rioolverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
8: 015 75 64 91.
9: 015 75 64 91.
8: Als de nood het hoogst is,
7: is Lazarums vlakbij.
8: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
7: Lazarums.
8: 015 75 64 91.
9: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
10: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be.
2: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
3: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
4: Radio op Senior. Altijd oldies.
5: Je moet er niks aan doen.
6: Nee. Aan die knoppen moet ik niks doen. Dat valt mee. Hè. Maar dan passant bij Louise zijn we wel verbaasd willen veuren. En moeten we nou een beetje vets vertellen, want de mensen thuis zou jij er nog wat doen over haar belevenissen. Hè?
7: Ja.
6: Ik denk dat ze al veel plezier gaat hebben. Hè?
7: Ik weet het niet.
6: Ja, je hebt al veel kunnen vertellen. Hè? En we waren bij Oliver Joseph gekomen. En in de 18e augustus... Ja, die zussen. Ze zijn getrouwd.
5: 1858. En het schoonste van al... Nu gaan ze allemaal naar daar. En naar Ibiza.
6: Oh ja, hoe pavelijk trouwens.
5: Ja. Maar in onze tijd was dat ook zo niet.
6: Nee, dat was het geweest.
5: En ons papa's en nichtjes, waar dat hem in de oorlog dan nog bij die schuldendekkers, die had ons uitgenodigd. Die had dan op ons feest geweest. Ja. Die had ons uitgenodigd voor een wijkje bij hun te logeren in Sint-Jans-Molenbeek.
6: Tegen Brussel.
5: Ja. En dan gingen we alle treinen. En dan alle dagen pakte was naar het trammaken of de bus, dat weet ik nog niet. Na de expo, want het was first expo.
6: Ah ja, 58, dat is
5: en dan in 1858. En dan hebben we al heel de wereld gezien op de expo.
6: Als huwelijksreis.
5: Dus, als huwelijksreis.
6: Dat kun je niet veel zeggen,
5: dat
6: als heel de wereld
5: gezien. Dat kun je niet veel zeggen.
6: Nee. En als je dan dus dat ging in Vrouwelijk België nog hier pakken.
5: S'avonds, dat was plezant.
6: Ja, dat zal wel zo. Dat was hem toch niet te koppig, Joseph, op die
5: nee,
6: moment.
5: Nee, jammer. Ik was dan ook wat koppig zijn, hè?
6: Ja. Zeg, Joseph was mechaniker bij de Mercedes.
5: Ja.
6: En later in de drukinktfabriek. Klopt dat?
5: Ja, in Bornem, ja.
6: In Bornem.
5: Ja, Mercedes ging dan weg uit Mechelen. En vroeger was het gemakkelijk. Werkte bij Mercedes. Hij kwam buiten, hij pakte de slusjes.
6: Ja.
5: Nou kun je er ook niet meer over. Hij pakte de slusjes. Hij ging langs de straat aan de sporthal.
6: Ja.
5: Die heb ik ook nog weten bouwen. En hij was toos.
6: En hij was er, ja. En dan gaat hij de gazettenwinkel in passant, toch?
5: De gazettenwinkel, ja.
6: Marcheerde hem goed, ja.
5: Ja, maar met mij dan dingen gehad. Lotto.
6: Ja.
5: Maar daar was veel werk aan, want nu is dat ook allemaal computer. En vroeger waren dat grote bladen. Als ze gewonnen had, moesten ze zien, etingen. Als ze, je moest s'avonds vijf euro's, dat was nog frank, geloof. Vijf frank, 10 frank en zo. Dat moest allemaal apart, maar dat mocht geen nummer
6: mankeren. Nee, dat moest allemaal juist.
5: Dat was geweldig.
6: Maar dat allemaal met de computer.
5: Ja,
6: hè? Zeg, en je werd gekend in de gebeuren hè, van de Battense Stevig als Marie-Louiske van de gazettenwinkel.
5: Ja. En ons papa was chef Windels. Hè.
6: Ja, zeg, ging de gelden dan soms niet op vakantie?
5: Ja, naar Molliewolen altijd geweest.
6: Wat Zilvermeer.
5: Zilverstrand.
6: Toen was er nog
5: Zilvermeer is provinciaal.
6: Ja.
5: En Zilverstrand is zogezegd van één persoon, ja. Ja,
6: dat was
5: en hij had dat doosje zelf
6: privé,
5: met mensen van zijn werk. En men is nog iemand dan in mijn zeilen hoog gaan, mijn zeil ternaai ook, geloof ik.
6: Ja, dat
5: die mannen.
6: Ook, ja. Ja, dat
5: was een heel loosje, want Joseph die kost goed, kleed hij maar in het kot. Achter had hij een groot kot. En kleed ik die maar foefelen daarin.
6: Ja, en hij vuil gemokt. Maar dan, maar Louise, 2002, dat was geen plezant jaar, hè. Dan is Alain Joseph gestorven.
5: Ja.
6: Hè, van de kanker eigenlijk, hè. 14 jaar geleden. En dezelfde jaar allemaal ook nog.
5: Is ons makke.
6: Ja.
5: Nee, is Joseph. Want ons makke had nooit niet geweten dat Joseph ziek was.
6: Nee.
5: Maar
6: was het een brave vent, Marie-Louise?
5: Ja, ik heb hem jaren gezien.
6: Ja.
5: Ik zeg het, we mochten al eens reizen, maar wie doet dat niet,
6: hè? Ja. Was er geen groot verdriet dat er geen kinderen kwamen?
5: Ja, maar de gare, Joseph zag ook gare kinderen. Ik ook. Ik heb dan van alles geprobeerd.
6: En van adoptie was er nog geen sprake toen, hè?
5: Ja, en dan hadden we ook foutelijk iets nog weinig tijd. En dan is dat zo, ja. dan neem het toch maar zo laten.
6: Zo. Zeg eens, reed in Olijven, dat je niet gedaan hebt, dat je heel graag zou gedaan hebben. En dan komen we bij jou van cinema, hè?
5: Ja, had het een tijd gelijk nou geweest, dan had ik naar de tv of zo.
6: Of actrice geworden. Ja. Maar je hebt nooit, je hebt altijd graag verkleed, hè?
5: Ja.
6: Dat wel.
5: Ja, ja,
6: zo. En je zou ook wel kunnen hebben, maar je hebt wel veel mensen op de cinema. Of je hebt toch mensen ook zelfs gezien op de cinema. Ja. Of
5: niet gesproken.
6: Marika Ruk, de mensen die toch, allee, zelfs die nog wat jonger zijn, die moeten die nog gekend hebben van de tv. Hè, van de grote films.
5: Schoon. En haar broer was er ook bij, de, haar partner.
6: En die kwam naar Mechelen.
5: Das, Marika Ruk. Ja, dat was zo, waren zo'n bureau dat zo sterren
6: liet komen.
5: Liet komen, nee. En,
6: en hoe hebben ze dan ontmoet?
5: Ontmoet?
6: Zien dansen?
5: Kunnen ze zien dansen?
6: Ja, nee. En zingen.
5: En zingen, hè.
6: Ja,
5: zingen en goed. Ja, en dan gingen we ons mama, die hoorde geren, Zara Leander.
6: Ja.
5: Zo'n zwaar stem.
6: Ja.
5: Ik ook. Ik was dan, ja, jaar of 16, 17, want ons mama kwam. Ik pakte nog Franse steno, dat leerde.
6: Ja.
5: En dan kwam ons mama mij halen. En ons papa ging dan biljaren, bastans op de hoek van de Boldestreek. En we wilden gingen naar de cinema. Zondags gingen we gelijk naar dat cinema. En als ik wat jonger was, ja, dan moesten ze, er was dan nog veel. Kinderen niet en wel toegelaten. Ja. Ja.
6: En hebben nooit niet gevoefeld? Altijd eerlijk geweest. Je moet niet naar de film gaan zien dat je niet mocht.
5: Nee, dat ging niet.
6: Dat ging niet.
5: Ja. Ah, nee. En ik kom altijd met ons mama of
6: ja, dat is juist.
5: Nou, je me zal direct, als ik vroeger iemand een beetje minder gekleed zag dan.
6: Ja, zeg, en had jij dan in de film gespeeld? Wat waren dan favoriete acteurs van de film? Wie zag de jij spelen?
5: Oh, Jerome Power. Die heb ik ook gezien.
6: Ja.
5: In de Gembler, in de Eldorado. En ja, die is gekomen met zijn vrouw, dat was een Hollandse. Ja. Linda Christian. Maar hem, schoon, vindt
6: ze. En hoe heette hem?
5: Theron Power.
6: Ah, Theron Power.
5: Ja, en dan heb je Errol Flynn.
6: Maar die zijn niet in Mechelen geweest, hè?
5: Nee.
6: Allee, je hebt toch graag de cinema gezien.
5: Ja, hè? En ik dus, ons mama kwam dan, ik geloof dat het middags was, maar aan de avondschool,
6: ja,
5: dan had ze nog een buikenbouw. Maar ik had dan al thuis geweest ook. Maar dan, en dan gingen we naar de cinema. Eerst gingen we snoepken halen op het hoekje van Strutje. En dan gingen we naar een van de cinemas. Hè.
6: Ja.
5: En dan nog van optredens. Dat was ook nog iets. We gingen dus naar Zara Leander zijn.
6: Ja.
5: En we hadden dat even beduld. God. Ik geloof dat in de zin niks was. En we kwamen daar, Zara Leander komt niet. Ja, dat was iets met de Duitse geweest, ja, die had meegedaan of zo. Dat weet ik nog niet. Maar ja.
6: Ze kwam niet.
5: Ze kwam niet. Dat was een vervanger.
6: Ja.
5: Zeg, die van Holland. Ik weet zijn naam ook niet meer zinnen. Johnny Jordaan. Allee. In plus van Zara Leander.
6: Dat was wel een groot verschil. Hè?
5: Dat trok op niks.
6: Dan hadden ze beter Tante Lijn meegebroken.
5: Ja, dat trok op niks.
6: Ja, nee. Dat was een domper. Ja, zeg, ik heb wel
5: graag. Helmut Zacharias.
6: Ja,
5: nog. En dan nog. Ja, ik ben al vergeten.
6: Maar je hebt toch wel zelf. Allee, je hebt zoiets in een stoot meegeroepen van de raadsleider in 1950.
5: Ja.
6: Dan moest hij ook verkleed, hè?
5: Ah ja. Ik werd het paasje van de dame met de sleutel van Mechelen.
6: Amai.
5: En mijn kameraadje ook. Met zo'n paasjekliedje, dingetje na, kostuumetje.
6: Ja.
5: En zo'n beetje met een plom.
6: Ja.
5: Ik zie gerne plummetjes.
6: Ja.
5: Want ik zie gerne, zo je eet ook die shows. Gelijk Las Vegas. En dan zeg ik zo ze. Ik zie dat gerne. Met wonen gaan aan en veel plummetjes.
6: Ja. Zeg, wat de rol van in 1481 van de musical, dat hij dat laten scheten, hè? Want dat had het toch ook al...
5: Ja, ik ken iemand, die jongen, die heeft meegedaan. En dat was in Mechelen, niet?
6: Ja.
5: Maar ja, ik had dat eerst niet geweten en zo.
6: En zo is dat naar de bar gegaan.
5: Want daar heb ik een pad van. Dat begon bij op een kar mensen zaten, ja, dat kost ik ook zo.
6: Nou ja.
5: Dan werk ik al wel 78 jaar, maar dat kostte ik ook. Maar nu werk ik al een beetje... Ik zie ze zelf afkeren van mijn zilder gevallen op straat.
6: Ja, maar dan moet je voor oppassen. Weet je wat, we gaan een glas water drinken, voordat dat enig gebeurt, en dan komen ze beter terug. Hè? Goed?
5: Hoe is het?
6: Heel goed.
5: Ja, maar wat is echt dan, maar gewoon verkiezen.
6: Ja, wat is echt. Gaat dat, ja, absoluut. Dat gewoon, maar nou gemist muziek spelen. Hè?
2: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper, met Bart Pepermans, bij Radio Opsignor.

0: hem begonnen. Het is terug aan ons, Marie-Louise. De muziek gedaan en nou is het terug voor te babbelen. Hè? Zit er klaar voor?
1: Denk dat toch?
0: Ja, dat komt wel goed. Zeg, hoe komt het dat je op een gegeven moment van de Battelse Stierweg naar de Lange Straat zit verroost?
1: Wonen...
0: Op de Battelse Stierweg?
1: Ja. Wonen dingen, alleen vreemde mensen, maar heel toffe
0: Assyriërs.
1: Mensen. Assyriërs.
0: Ja.
1: Heel toffe mensen. Maar langs de andere kant, daar kan ik niet mee om.
0: In
1: de Battelse Stierweg.
0: Ja. Het is gelukkig dat je er weg zit, maar kun je erover vertellen.
1: Ja. En die vader die kwam er mingen en die dat moet een lek geweest zijn, hele toosu, maar al die ozen zijn nog dingen bij ons in zijn gaten.
0: Ja, het gaat ook al lekker
1: dingen.
0: Ja.
1: Toen met de verstroming zo niet. En die wilde nemen dat er bij ons nog een ding. Ik zeg meneer, zijn we al. Dus op zijn dochter, dat is een dochter dat er alleen moet doen.
0: Ja.
1: Ik zeg haar dochter, dat zou vooral zo.
0: Ja.
1: Ja, en die en dat. En dan kwam eens een keer en de assurance kwam. Hij wilde nemen dat dat dus nog een ding, een boos of zo.
0: Ja.
1: En ze, maar ze had bij ons al twee keer komen zien. Ik zeg, meneer, je mag doen wat je wil. Ik zeg, maar ik betaal... Die van de assurance kwamen. Ik zeg, als er iets is, ik betaal niks.
0: Allee, veel lang vooral kut te maken. Je zit eigenlijk moeten gaan verrozen.
1: Nee.
0: Om dan niet te,
1: ja,
0: al die miserie
1: maar ik weet het dan toch te meer. En het toos was dan te groot. Ook.
0: Ja, voilà.
1: Dat wil ze net.
0: En de Lange Straat zit dan verrozen als een serviceflat. Of is dat een gewoon als ik
1: Gewoon. Ja. Het is een nieuw appartement. He,
0: ja.
1: Want het was
0: gewoon.
1: De sleutelmaker. Zes appartementjes zijn er.
0: Ja.
1: En ik zin dat erg, ik zin rap in.
0: En heb je er al eens aan gepast als je nog wat over werd, dat je naar een naam zou gaan?
1: Oh, daar heb ik schrik van, ze.
0: Ja? Voor wat?
1: Ja, ze. Nee, niks zo.
0: Je zou dat de mensen nog goed kunnen bijgeven.
1: Ja. Animatie.
0: Ja, animatie geven, hè.
1: Ja.
0: Zo komt het toch nog in de cinema of in de toneel terecht, hè.
1: Ja, nog iets. In de wijk bellen ze. En dan gewoon kus naar Paradijsa.
0: Ja.
1: En met een okra van de madammetjes en meneerkes met zijn zelfine.
0: Ja.
1: En maar dat was betuld, dat is in 60 euro. Dat is nog, het was dat goed en goed eten en al dat niet. Maar het is nog niet een goede koop. En
0: ze kwamen vragen voor je gezet mee te
1: Ja, dan belden ze juist of dat ik wilde zeggen. En dan ben ik daar getrouwd. In Statoos in Mechelen.
0: Ja.
1: Maar dat was juist met de grote raad in 1958.

0: Ze vierden zogezegd een 50-jarig huwelijk, dat koppel in te beleven.
1: Ja.
0: En dat was een feest in een tuin in de bossen. Hè. En dat waren dingen van de Himalaya-hindoe, die kwamen dansen. Dat was echt een ding. Maar dan moeten 50 keren. Ik had een glas orangeat in mijn hand. 50 keren terug rond, terug. Dan moet je niet te veel drinken, want anders tot een deur is dat ding zo is. Ja. En dat mag niet.
1: Allee, dat was allemaal heel juist.
0: Ja.
1: Hebben we nog in Trap van Fortuin ook meegedaan? Ja. Moet ik zeggen.
0: 2x7 heb ik meegedaan, Trap van Fortuin. De drie wijzen.
1: Ja.
0: Maar,
1: en je hebt dus nog eens een ras gewonnen naar Engeland ook.
0: Ja, maar de ras alleen, hè. Het verblijf niet.
1: Nee.
0: Ja, dat was het schoonste, dat was in 2x7, geloof ik.
1: Ja.
0: En we kregen op het einde, of terwijl zo'n ventje dat aan de tower staat,
1: ja.
0: Of terwijl nog iets.
1: Een afeltoren of zo.
0: Nee, een afeltoren, dat is niet in Engeland. Hè.
1: Ah, nee, het was in Engeland, ja.
0: En wat was dat dan?
1: En
0: een paraplu.
1: Ah,
0: en dat was het dingen van Engeland, hè,
1: ja,
0: het vlag.
1: Ja, ja.
0: Ik kwam zo hoog als een noos.
1: Ja.
0: Moest die paraplu open doen als het gedaan was.
1: Ja.
0: Allee, doen die open. Het is gedaan, moest die paraplu afgeven.
1: Je mocht hem niet meepakken.
0: Ik mocht hem niet meepakken.
1: Nee, maar nee, dan is dat toch een ding. Zeg, je zit in de Okras, zeg dan.
0: Ja.
1: Daar ga je daar wel eens ergens mee naartoe.
0: Ja.
1: Op Raas ook al eens? Ja.
0: Ja. Ik heb me zien een keer mee, madame, dat mijn dochter op Raas te gaan naar Montoy of zo. Twee afgezegd. Ze dus van een dag en zo. Hè.
1: Ja.
0: En madame, maar Montoy, dat was 7 of 8 dagen.
1: Dat is ver weg, dat is zouden van Frankrijk.
0: Ja.
1: Zeg, je kent heel veel van onze stad en van haar geschiedenis. Wat geïnteresseerd dat daar had in, hè? In ons Mechelen, hè?
0: Ja, ik heb veel wandelingen van Mechelen binnenste buiten en in een Bataclank gedaan.
1: Ja. En dat was plezant.
0: Dat was plezant. Ja, als ik niet te weg weer.
1: Ja.
0: Als ik niet te weg
1: weer. Nee. Zeg, en bij alle toos weer, er altijd dialect gesproken, Marie-Louise?
0: Waarom heb ik altijd zo gesproken, gelijk dat ik nooit aan het spreken, aan het babbelen zijn.
1: Ja, in school ook, of was dat zo?
0: Ja, in school moest je tegen de juffrouw of de nonnetjes.
1: Dat moest je gewoon vertellen. Zeg, Marie-Louise, je staat ook in een boek van Jan Smets.
0: Ja. Daar zijn er content over. Ik heb
1: Mechelen, een stad vertelt die het in boek.
0: Ja,
1: en op welke bladzijde stond het?
0: 114.
1: En die dat een boek nog niet hebben, die moeten hem gaan halen. Hè? En haar verhaal nog eens teruglezen. Ja, het is
0: 114.
1: Toch op nummer 114.
0: Bladzijde.
1: Zeg, en de Jan had dat toen niet beloofd. Hè? Als hem ja, die boek, als hem dat vertelde allemaal, of dat gewoon alles vertelde. Weet je dat nog?
0: Nee.
1: Dat je met de fiets mocht rijden.
0: Oh, maar dat heb je hem al gedaan, hè.
1: Ah, dat heb je
0: ik heb dat met hem gedaan.
1: Ja.
0: En dan, wacht, zijn
1: met zo'n gidsfiets van Peter, met de Peter.
0: Peter Meuris.
1: Ja.
0: Ja, dat is goed, want als de mensen dat kunnen doen.
1: Dat is plezant.
0: Dat is plezant.
1: En het is niet goedkoop, maar het is plezant.
0: Het is niet goedkoop, maar het is plezant.
1: Ja, maar het was warm ook die dag, zeker, hè?
0: Ja, maar het was juist maar ook. En dan mochten we niet in de stad, hè. Dan had hem zo rond in de stad. En in het begin, of geloof ik, over die dingetjes. Het was echt plezant. En
1: had hij nog ook gespanjeerd?
0: Ja,
1: want zijn vrouw was toch niet jaloos, hè?
0: Dat madame. Denk ik niet.
1: Nee. Was goed, het was plezant.
0: Was goed. En dan heb ik gezegd, als me verbouw, madame, dat is goed, hè? En zo al is een kaart gegeven.
1: Ja, allee, het was plezant. Zeg, een echte Mechelen is dat zo wat bekend, als die een dag nog wel kan schurpen. Maar gaat toch niet, hè?
0: Dat weet ik niet, hè?
1: Kan ze toch in de zaf gaan lachen en plezier?
0: Ja, dat is nou van hand. Als je het is dat jij het doet, dan lach ik. Maar ik lach altijd niet, hè?
1: Je die zoiets? Nee, dat weet ik, want je is mijn portret op de post gangen. En toen
0: zeg, maar daar stond ik verkeerd op, zeg.
1: Ja, dat is waar.
0: Zeg, zozeer.
1: Ja, dat was zo een heel... De mensen herinneren dat nog wel. Zo'n heel groot...
0: Allee, ja. Ik kwam aan de wet.
1: Een zaal, met allemaal foto's op.
0: Ik kwam aan de wet. Zeg, nee. Daar stond ik, zeg. Maar kreeg dat maar, want ik had dat zelf gevraagd.
1: Ja, voor erop te staan. Maar nee, dat was wel heel luxeur, dat je erop... Maar ja, je moest zo poseren, misschien.
0: Ja, dat is omdat... Dat was de diversiteit.
1: 50 jaar diversiteit, ja.
0: Ja,

0: En ik kwam dan echt die enige echte Mechelen zeker, dus misschien nog een paar.
1: Ja, en als je met pensioen ging, heb je ook nog op de bus gezeten van ja, Doodgewoon Onderwijs voor de kinderen gedaan. Te begeleiden. Ja. Dat is ook een schoolwerk.
0: Dat heb ik 10 jaar gedaan en dan heb ik 11 jaar gedaan.
1: Ja.
0: En dat was met buske, ik reed niet, hè?
1: Nee.
0: Maar met buske van en naar school. In de Sint-Janstraat.
1: Ja.
0: Maar je hebt de twee Sint- van de Sint-Janstraat, maar het was de katholieken.
1: Ja, die naverroost
0: zijn.
1: Ja.
0: Ik heb dat heel graag gedaan. Ik heb nog met dromesjes contact, hè. Allee, via de ouders, hè.
1: Ja.
0: Mijn neefjaar krijg ik daar een keurtje van.
1: Maar dat is goed.
0: En dan doe ik in een envelop, zie ik dat ik een tun of zo, ja. En dat ik zo een klein dingetje van de post, zo een luchtschalakje, ja. Of zie, het zijn dromesjes.
1: Ja.
0: Ja,
1: en dan doen we er nog in het vuur. Zeg maar, Louis, we gaan terug toch wat muziek spelen tussen ons gebabbel. En dan komen ze beter terug babbelen, hè. Goed?
0: Ik geloof dat ik nou veel geakkeld heb, zin.

0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 to 18:00.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee. Och, geen paniek. Verklaar naar stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75. Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retro-kader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
3: Huurenbouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huurenbouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
4: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verroosers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
1: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: Als energie is gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be. En ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation. Bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
3: Altijd oldies. www.opsenior.be.
4: Radio Opsenior.
3: Altijd oldies.
0: Amai, mensen thuis, het is hier al een hele plezante babbel geweest met Marie-Louise van de Battelse Steeweg. Marie-Louise, ja, inderdaad. Dat moet erbij. Van de gazettenwinkel van de Battelse Steeweg. Ja. Marie-Louise Windels. Voor de mensen die vuil in de stad lopen, kennen er zeker en vast. En die van de Battelse Steeweg zeker. Marie-Louise, ja. Marie-Louise, zijn al op de tuin geweest?
5: Ik moet eens kunnen babbelen. Daarmee zijn de keren in de stad.
0: Ja, dat kan ik wel geloven.
5: Ik ben al op de tuin geweest. Vroeger als kind is een keer. Maar dat wist ik in de zon niet. En dan ben ik over een jaar of twee drama in een Halloween in het donker op de tuin geweest. Dus 490 trappen. Maar je kunt een beetje rusten tussenin. Hè?
0: Ja, maar een lift zou toch niet meer staan, hè?
5: Ik zou gern een lift hebben. Ja. Dat, veel kunnen ze dan van achter. Is dat als een zwetboten van de tuin? Kunnen ze daar zo geen glazen lift
0: zetten? Ja.
5: Of anders moeten ze een grote kraan met de.
0: Dat zou kunnen
5: naar boord
0: trekken.
5: Dat zou kunnen naar boord trekken.
0: Ja, maar het is wel waar. Het is naar zo heel school geworden. Maar daarvoor mensen kunnen niet mee tot buiten
5: dus
0: geraken.
5: Over twee of drie jaar, dan was ik er toch al 77. Hè. Zijn ik dus nog eens meegegaan in een donker. Dus die 400 in
0: en waar trappen. Meug?
5: Waar meug. Maar in teruggaan zijn ik dat die niene keer gedaan zonder ophoven.
0: Ja.
5: En als ik beneden kwam waar ik zat.
0: Ja, dat was zo. Zeg, ons stad is.
5: En zanderdags waar ik zo staaf als een bed.
0: Ja, dat kan ik geloven. Vinden ons stad schoon geworden?
5: Ja, dat wel. Want het is inderdaad. Maar de burgemeester heeft nou toch al ons stad schoon gemaakt, vind
0: ja,
5: ik.
0: Ja, absoluut. Hè?
5: Ja.
0: Vinden dat we nog een goede burgemeester hebben?
5: Ja. Dan moet hij in de zon, dan moet hij toch betalen.
0: Ja, dat is waar. Ja. Zeg, ons stad kent ook heel veel mensen van vreemde origine. Ja. Gewoond, je hebt er nog een gewoond, van Assyriërs.
5: Ja, dat zijn hele goede mensen.
0: Ja, voilà. Ken je ook zo mensen van vreemde origine?
5: Oh, als ik kijk met mensen tot een deur, ja, dan zeg ik de goeie dag, hè.
0: Ja, en je vindt dat we goed samenwonen in Mechelen.
5: Ja, als je manieren heeft.
0: Ja, dat is waar. Dat meisje zei. Hey, als we allemaal ons manieren wat daar tegenin.
5: Het zijn allemaal mensen, niet, maar natuurlijk niet die mannen die dingen.
0: Niet.
5: Nee, ze.
0: Nee. Maar ja, bij ons, bij de Belgen zijn er ook staat erbij.
5: Ja, ook al.
0: Ja, dat is waar. He. Zeg op de televisie, wat zei de Gerre?
5: Oei, ik zie in Gerre de krimi zo.
0: Ah, ja. Oei, dat is geen schrik, nee.
5: Nee. Ja, maar niet zo iets van boem, paf. Of zo van die, dat je zo als gisap tegen de muur in zo'n vieze dingen
0: zit.
5: Zo je het niet zin, hè.
0: Nee.
5: Maar je hebt dat je een thriller of zo, maar een dat je kunt, Allee, dat je kunt als waar hebben, niet als...
0: Dat echt kan gebeurd zijn. Ja.
5: Zo heet. En dan shows of zo, maar dat is er dan niet veel.
0: Ja, familie en toast. Ook al. Ja, alle twee.
5: Ik zie een familie en ik pak thuis op. Maar als ik naar weg moet, want ik kan zwarere motta doen, ook, dat heb ik al allemaal meegedaan. Ja, dan moet ik 10 of 100 pakken, niet?
0: Ja.
5: En dan lees ik eens een keer en dan zie ik wat ik... En dan zet ik dat op, want dan moet ik dat s'avonds nog zien. Als ik thuis kom en dan is het nogal laat dat ik kan slapen, maar ik stuur niet te vroeg op.
0: Nee. Zeg, waar gaat het liefst over koffie drinken in de stad?
5: Of dat ga ik in een koffie gaan drinken.
0: Of iets straffer misschien?
5: Nee. He? Al is een pintje zo, een pintje. Maar op de met zit ik hier, vroeger deden we dat niet zin. Maar nou zit ik flut. En dan zie ik al eens iemand en dan kan ik dat ook niet drinken. Ja. Maar in de oase. Maar ik zit hier op het terras en als het goed weer is.
0: Ja.
5: En daar is een goed terrasje, goede stoeltjes. En normaal in een goed toilet.
0: Dat is ook belangrijk.
5: Ja, want een beetje verder dan hoe heet het nou weer? Die paar grote.
0: Ja.
5: Dat is dan duurder. Dat is wel wat schikker, maar ik moet dat niet nemen.
0: Nee, ga ik eens eigenlijk de cafés naar gelang toilet. Dat een goed toilet is.
5: Nee, maar dat is net toevallig, een goed toilet.
0: Dat is ook belangrijk, hè?
5: Ja. Ik kan al eens een stukje eten.
0: Ja.
5: Lekker zeggen. Ja. Maar frietjes eet ik ook hier. Maar dan maak ik maak dan zelf soep. En fricassé. En stoofkrabben.
0: Ja.
5: Stoofvlies.
0: Krabben, ja.
5: Stoofkrabben nemen bij ons. En dan maak ik zelf. Maar nou heb ik weer niks meer. Dan moet ik hem beginnen terug. En dan krijg ik toch hier frietjes aan ons. Op de korenmet, dat zijn heel goede fruitjes. En dan zet ik alles gereed. En dan gun ik een fruitje dalen en dan moet ik eten.
0: Voilà, het gelaagd.
5: En anders gun ik een stukje eten. Maar natuurlijk niet alle dagen of geen menu van 30, 40 euro. Een dagmenu.
0: Maar van bronnen moet het nog kunnen trekken.
5: Van een bronnen kijk ik maar een gewoon pensioen.
0: Het is juist dat, hè. Je vindt het dus niet erg voor je alleen te wonen, maar de Wiska.
5: Nee, ik woon nog liever. Foutelijke allee.
0: Je bent nooit geen vent meer tegengekomen naar Joseph.
5: Nee.
0: Kinderen
5: nog wel zijn, maar ik moet
0: maar geen goesting voor nog, nee.
5: Ik heb een goed vriendje gehad.
0: Ja.
5: Ik zeg het, deze mocht al een man al eens, hè.
0: Ja, dat is waar. Zeg, zijn dat al eens een keer op Maanrok geweest? Of op,
5: ja.
0: Ja?
5: Vroeger ging ik daar in het midden staan, want dan kun je er niet meer uit.
0: Nee, als je er een stukje weg wilt, dan grot je er niet weg.
5: Maar dat gaat hem niet. En als je dan op zou zitten, Frans, daar in dingen, het gaat hem niet. En dat bovenlijn, ja, dan heb ik zeker niet kunnen gaan met mijn enkel in de cluster. Ja.
0: Maar je gaat toch liever naar Maanrok als naar een klassieke muziekcluster?
5: Ja, zo, hè.
0: Ja?
5: Ja, maar Maanrok heeft ook verschillen, hè.
0: Ja.
5: Want die met alles de kop liggen, zo, en zo, raar muziek. Maar dan zijn er dat toch daar. Ook goed, hè.
0: Ja.
5: Gelijk Bille Peris. Natalia zijn ik ook ergens,
0: ja.
5: Dat is een madame, hè.
0: Ja. En K. Draaien zijn er ook geweest.
5: K. Draakers.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ze doen het goed, dat is Eva Mechelenbaai.
5: Ja, ik weet het wel.
0: Ja. Zeg, je zegt soms, ik ben te vroeg geboren.
5: Ja.
0: Wat wil je er eigenlijk mee zeggen?
5: Ah, nou met al die dingen. Nou ken ik niks niet meer.
0: Van die computers?
5: Ik heb wel al 60 geleerd, hè, want ik heb dactylo geweest.
0: Ja.
5: Maar je kan ik daar niks van zien.
0: Kun je dat dan ook gaan leren?
5: Ja, ik heb eens gaan horen. Ik moest 6 minuten wachten.
0: Oh, dat is echt geen avans.
5: In dat bouw, als ik dan toch zie ik toch tv. Ik ben een tv-maniak.
0: Ja, tv-maniak.
5: Ik zit niet te veel loodsen.
0: Nee. Je hebt genoeg gewerkt ook, hè.
5: Ja.
0: Zeg, maar, Denk je dat dat goed humeur, want dat is je gekend, dat gezondheid kan doen verbeteren?
5: Als dat moest kunnen, maar dat is niet zo.
0: Nee, als je veel lacht, dan is het toch vanzelf een beetje, voelt dat toch wel beter.
5: Lacht in een van een zilderdroom.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, ja, daarachter zit het toch terug.
5: Ja, maar ik heb toch de ene keer 2 dagen, de andere keer 3 dagen. En dat is dan met een bloeddruk in de hele bataklank. Ja,
0: kun je niks aan doen.
5: Dan begin ik te zweten en dan ben ik weg.
0: Zeg, als je vandaag in Mechelen iets zou mogen veranderen. Eén ding, wat zou er dan veranderen?
5: Dat de bussen terug laten rooien.
0: Ja, tot de bussen terug naar de stad laten rijden.
5: Naar het kerkhof.
0: En naar het kerkhof.
5: Nou, is het lang geleden, maar als we over een mens grokte hebben, kan niet meer op het kerkhof als ze zo zijn.
0: Nee.
5: Maar alleen.
0: Als onze burgemeester het doet, dan zou hij het toch nog iets moeten aan doen. Hè?
5: Ja.
0: En hij had al zoveel goed gedaan, dan mag hij dat ook nog doen.
5: Ja.
0: Is het goed?
5: Ja.
0: Ja, zeg maar, Louis, we gaan nog één keer muziek spelen. Dan komen we nog eens één keer terug voor ons laatste babbelke. En dan is het gedaan, hè. Dan zijn we nog maar terug en gaan we een pakken, hè. Is het goed?
5: Zal ik je zien vertellen?
0: Dat laat ik ons geen twee keer zeggen.
5: Dat is goed.
2: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Alles staat nog goed recht. We kunnen beginnen, Marie-Louise, voor de laatste keer. Na de muziek, in orde?
1: Ja, oké.
0: Ça va. Nou, je elke keer moeten kiezen tussen twee dingen.
1: Dat is moeilijk.
0: Ja, en we beginnen al met een moeilijke. Een wals of een tango?
1: Een tango.
0: Voor jou een tango?
1: Ja.
0: En voor alle Josef?
1: Ja, dat zou je ook mogen. Nee, en daarna een wals dus, ja.
0: Maar dat kost gewoon walsen, hè?
1: Dat kost gewoon walsen. Met zijn zus.
0: Ja, waarom niet met
1: jou? Nee, dan waar ik zat.
0: Ah, goed. Of minder natuurlijk, ja. Hè. Ja, dus een tango voor jou.
1: Ja, want ja. Dat zeg ik altijd. Als een wals was, en dan pak dat zusje maar.
0: Ja, ja, dat ging beter.
1: Ja, dat ging beter.
0: Dan gaan we nog eens kiezen. De racing
1: in
0: of...
1: Een Roomba,
0: de, ja, een Roomba ook. Ja, allee, maar ja. Ze beet zijn meneer nog aan het dansen geslagen. Ja. De racing of de KV? Of de kakkers, zeggen ze.
1: Maar ik...
0: Wat, hè?
1: Ja, mijn papa had erin gespeeld. Joseph had erin gespeeld.
0: Oh, maar papa had nog tot in de reserve gespeeld, hè?
1: Ja, die had nog eens een goal gemaakt dat ze een beetje hoger gegaan zijn.
0: Maar hij verhoudt.
1: Ja.
0: Zeg, als je later er niet meer zet, hoe begraven zeg, of hoe verbrannen?
1: Goed, dus ik, dat pas ik niet herinneren.
0: Nee, maar je moet er maar eerlijk even ja, maar dat is gedaan.
1: Ik kan bij mijn zussen liggen, niet?
0: Ja. In de familiegraf, nee.
1: Ja. Nee, ik heb met Joseph.
0: Ja, dan ga je er even liggen.
1: Dan is er al niks meer van over van nu.
0: Nee, maar alleen het is het gedacht alleen al dat telde.
1: Maar
0: verbranden niet, zo verrassen, dat is niks voor jou.
1: Nee,
0: schiet er niks meer over.
1: Nee.
0: Thuis of familie?
1: Nou, ook niet veel. Nee.
0: Ja, jawel. Thuis of familie?
1: Geen alle twee geren, maar dan zou ik pak toch eens thuis.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wie welke vinden dat het plezantste in thuis? Wie vinden de beste acteur?
1: Ik ben nerveus, hè.
0: Het is familie.
1: Het is meer familie.
0: Ja.
1: De plezantste.
0: Ja. Zat er niet, hè?
1: Wow, dat is personage.
0: Ja.
1: Zijn ze allemaal geren?
0: Ze zijn allemaal geren.
1: Ja.
0: Ja, het wil geen rol mee.
1: Nee.
0: Te voet of met de vlo?
1: Ja, ik heb vroeger veel met de fiets gereden, maar nu is te voet.
0: Ja.
1: Ik heb geen fiets niet meer.
0: Nee, en gaat dat niet gewoon ook niet meer? Of je gaat even te voet na?
1: Ja, ik woon toch in de stad.
0: Dan moet toch geen vlo hebben, nee, je kunt alles te voet doen. Nee?
1: Ja.
0: Als je nou ergens deed gaat drinken, een koffie of een thee?
1: Geen thee, zin.
0: Voor wat niet?
1: Omdat ik dat niet moet hebben, ik mag dat niet.
0: Maar
1: een koffie, en dat vraag ik altijd zo. Alsjeblieft, als het kan, een koffie met twee melkjes, maar geen suikertje.
0: Ja, voilà.
1: En de band krijg je dan een suikertje boven. Dan neem ik dan maar mee naar Roos. Als je een suikertje moet
0: doen. Hoe doe je dat? Dat is zeker dat. De lange straat of de Battelse Steenweg?
1: Ja, nou is de lange straat, hè.
0: Ja.
1: Ik heb de Battelse Steenweg van mijn 4 jaar tot mijn... Wacht, nou woon ik al bekant 10 jaar tot mijn 70 jaar daar gewoond.
0: Dat is genoeg geweest.
1: Dat is genoeg geweest.
0: Dus en naast de lange straat.
1: Dus langs de ene kant goede gebeuren, langs de andere kant wat minder.
0: Maar in de lange straat is alleen maar goede gebeuren.
1: Ik heb geen last van die mensen in zalen van mij ook niet,
0: voilà,
1: denk ik. Dat zijn appartementjes. Dus.
0: Zeg maar, Lewiske, vroeg gaan slapen of laat gaan slapen? Oei.
1: Ik zie alles. Hoe was ik naar weg geweest en mijn kind me wat opgepakt? Moet je dat allemaal terugzien?
0: Je zegt geen vuilslaap.
1: Ik zeg, ik heb vroeg genoeg moeten opstaan, verder gaan zitten.
0: Ja, en nou blijft het wel langer liggen.
1: En nou is het omgekeerd.
0: Ja, dan gaan we later slapen.
1: Later.
0: En je blijft wat vroeger.
1: Nog wel echt later.
0: Ja, ja. Zie je dat? Ja, zie. Dus je moet toch af en toe nog in de stad gaan.
1: Maar ik sta niet vroeg op, hè.
0: Nee.
1: Ik durf dat niet zeggen op wat uur betaald.
0: Oh, je moet het niet zeggen. De mensen moeten dat niet weten, hè. Vermuigd zullen, maar... Vlies of vis?
1: Ik heb alle twee geren. Maar het is te zien wat, hè. Gelijk vlees, bustik en stofvlies. En fricassee in de nieren, wat ik lang. En dan van vis eet ik natuurlijk geren zalm.
0: Zonder graten, toch?
1: Zonder graten.
0: Ja.
1: En een haringfilet.
0: Mm, ja. Heb je dat vroeger veel gegeten, boksering?
1: Boksering, dan boekte ik mezelf, hè.
0: Ja.
1: Met
0: jouw
1: nog zelfs. Met jouw zoon. Ah, ja, ook. Maar dan vaderlijke pijklaring opleggen.
0: Ja.
1: Om die grote.
0: Ja.
1: En dat was dan met wat van die grootnageltjes in. En dan ajoon.
0: Allee, lekker.
1: Zo heet, hè.
0: Ja. Ja. Zeg, was je met kiezen, een douche of een lichtbad?
1: Een lichtbad, maar het kan er niet gewoon mee uit. Ik moet zien hoe dat... Ze moeten in een dingetje komen zitten. Dan sta ik maar, hè.
0: Zo heet dat je kunt rechttrekken.
1: Ja, in mijn bad is, kan dat toedoen. En daar heb ik dus, daar kan ik een douche pakken. Dus dan,
0: mag je toch leven in bad?
1: Ik op, maar ik zit graag eens in bad, maar ik durf niet gewoon niet meer. Want dat, als ik alleen zit, kan ik er niet meer op. Dat is een ouderdom.
0: Ja, dat is een ouderdom. Zeg, kussen of struiken?
1: Doe geen een van de twee.
0: Dat kan
1: maar struiken zeker niet.
0: Nee?
1: Nee. Want daar was, als Joseph eens getrouwd was, ja, als ze daarna gewoon zo, als ze gewoon werken natuurlijk, moest hij moest toch nog klauw aan doen. Ja. Want hij had dan in Mercedes en drukfabrieken. Maar ja, dan ben ik het vergeten. Maar
0: voor de struiken? Een nem of zo?
1: Ja. Ja, dat, gelijk, dat was in school ook. Dan moesten we voor examen struiken. Maar dan mochten we het meebrengen. Maar ik bracht een zakdoek mee. Ik bracht geen nummer of zo mee.
0: Geen nummer, dat een zakdoek was goed.
1: Maar Joseph wil dus ze nemen. En dat heeft zijn mama een taart. Ons mama kent dat dan niet veel taart ook niet. Maar ik streek dat niet her. Maar dat heeft zijn mama een taart gestreken. Dat moet ik zeggen. Zijn, in de zee,
0: ja.
1: Voor Joseph.
0: Ja, maar in Mechelen zei ze, als je hem strekt, moeten ze stesselen, hè?
1: Ja, dat was nog stesselen soms. En dan zo kolken met zo een, precies een biene. Een biene, zo die, zo 2-3 centimeters. Dat gewoon in die kool stak,
0: ja,
1: dat de schoen dicht was. En Joseph die dat wilde geven, en als ze een neem, en dan moest ze een plastronneke moest willen gooien.
0: Dan moest gewoon gestesseld zijn.
1: Nee, nee, ja, ja, maar dan moest je school, zo'n plastronneke school.
0: Maar Louise, Marie-Louiske, we zijn aan het einde van het programma gekomen. Ja. Ik hoop dat gaan we gaan me zeerden.
1: Ja, ja, kunnen we gaan me zeerden.
0: En je hebt goed nou kunnen vertellen.
1: Nou weet ik allemaal hoe dat gaat.
0: He. Ja, dat heb je ook allemaal gezien, hè. Met al die knopjes en al die... Ja,
1: zeg het, ik ken daar niks van. Daar ben ik te stom voor.
0: Nee, nee, dat is niet waar.
1: Met een gsm, hè.
0: Ja.
1: Stem wel 20 keer in iemand in, of een ding op. Ik krijg dat niet aan, hoe nee. Dat moet.
0: Hoog, dat zit de gerust.
1: Ja.
0: Zeg, we mogen nog een leke kiezen. Wat doe je de garen?
1: Een tango, hè?
0: Een tango?
1: De bloedtango.
0: De bloedtango?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dan gaat dat mee dansen?
1: Van Leroy Anderson.
0: Ah, wel, we gaan die voor jou spelen. Speciaal voor Marie-Louise, de bloedtango van Leroy Anderson. En mensen Toos, Marie-Louise, ik moet dat bedanken. Dat je vandaag zit willen komen voor ons. Ja, want het is toch op een zondag, je moet het maar doen, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: En voilà.
1: Ja, maar ik bedank allen ook, want dat is hoe je zegt, dat geldt dan niet blijven, hè?
0: Nee, maar we waren echt hier blij dat je zit willen komen. En mensen Toos, we zijn natuurlijk ook blij dat je altijd mee lustert met ons naar het programma Mechelse Pijper. Volgende week zijn we er terug met een nevengast en nog een beetje muziek en met te beginnen. Blue Tango van Leroy Anderson. Dag Marie-Louise.
1: Dag meneer.
0: Ja. Hoe gaat hem nou weer?
1: Ta-da-da-da-da.
0: Mensen Toos, schoenveursmoekske en na de nicht een Blue Tango.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6.30 uur tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Hé, hey, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, Ilacot, hè. En ook oepkussen, als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
4: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
5: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
7: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Wat staat er nu precies in dat vredesakkoord of het vredesvoorstel voor Iran? Wel, in ruil voor de heropening van de Straat van Hormuz zal Amerika de blokkade van de Iraanse havens stoppen. Iran zou bereid zijn om zijn kernprogramma op te geven of alleszins het verrijkt uranium af te geven. Maar hoe dat gebeurt en onder welke voorwaarden, niet duidelijk. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas zei al op de Iraanse staatstelevisie dat het gaat om een interim deal, een raamakkoord dat bepaalt waarover er gepraat zou worden. De vredesdeal zal van op afstand ondertekend worden. Het Pakistanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de elektronische ondertekeningsceremonie gepland staat voor vandaag. De bronnen bij de Amerikaanse overheid bevestigen dat. We zullen dus zien wat er van komt straks. In het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen. Ze wonnen de beslissende finale wedstrijd tegen Oostende met 89-84 na een bloedstollende verlenging. Het is voor Antwerpen de eerste titel in 26 jaar tijd. Voor Oostende komt er abrupt een eind aan een indrukwekkende reeks van 14 titels op rij. In Nederland is al meer dan 124.000 euro opgehaald na het tragische kampongeluk waarbij 3 schoolkinderen en een begeleider om het leven kwamen. Een ouder van de school start een inzamelingactie. Volgens de initiator is er nu voldoende geld om de getroffen gezinnen financieel te steunen. De 19-jarige bestuurder die hen aanreed zit nog steeds in de cel. De weersverwachting. Wolken en zon wisselen elkaar af bij zo'n 20 graden. De dagen hierna gevoelig warmer met donderdag temperaturen tot 30 graden en meer. In de avond kans op een onweer.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak.
2: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
3: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klan lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putjesdieweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
7: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
8: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 118079. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 118079. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
9: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
10: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja, mannen.
11: Altijd oldies. www.opsenior.be.
12: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat zetten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
4: Huurenbouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huurenbouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven.
6: Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
7: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: De jacht op sociale fraude verloopt succesvol. In het eerste kwartaal brachten de controles al 100 miljoen op, dat meldt bevoegd minister Beenders. Er werden bijna 39.000 onderzoeken gevoerd. Beenders zegt dat waarschijnlijk het bedrag nog zal oplopen. Bijna alle senioren pleiten ondertussen voor een uitbreiding van de euthanasiewet naar mensen met dementie of andere vormen van wilsonbekwaamheid. Dat blijkt uit een enquête van seniorenvereniging NEOS. Het aantal bloedtransfusies in onze ziekenhuizen is in 15 jaar tijd met 30% gedaald. Toch luidt het Rode Kruis de alarmbel, omdat vooral de voorraad van de universele bloedgroep O-negatief kritiek laag staat. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een delegatie uit Qatar aangekomen om te onderhandelen over een vredesdeal met Amerika. Hoewel de Amerikaanse president Trump beweerde dat het akkoord vandaag getekend zou worden, houdt Iran de boot voorlopig af. En op het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten zijn twee mensen opgepakt voor diefstal in het oefenkamp van de Engelse nationale ploeg. Er werd voor 15.000 euro aan materiaal gestolen. Het weer deze namiddag droog met opklaringen bij 19 graden. Morgen bewolking 21 graden, maar vanaf woensdag wordt het zonniger met vanaf donderdag tropische temperaturen boven de 30 graden.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen, Mutterbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tascala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verprutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en verwarming Willox. Tascala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
2: Op zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk. Samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Rombouts-kathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Fruishoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 1103 of via oostenrijkverenigingservice.be en uit in Mechelen.
1: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je balen.
4: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
3: is Lazarums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazarums.
4: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van 5 euro.
1: In de problemen met uw toestellen van uw jaarshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, niet gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkas niet meer op. In de best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het baggefix te doen. Belt 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een

0: Til fikst.
1: Hela mennekes, vi mokte alle nå slæg. En rømde alles op, dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot hé, en ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
3: Altijd oldies. www.opsenior.be.
4: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag, het is 2:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor ne krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We alle werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
7: Radio op Senior.
6: Altijd oldies.

0: of verbouwen? Dan moet je bij Bauhaus Mechelen zijn.
1: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
0: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
1: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
0: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
1: Bauhaus Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
0: Bauhaus Mechelen. Alles voor je bouw. Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
4: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
5: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot hé. En ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
6: Verroos de verf, mannen meter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
7: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
5: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Baradio Op Senior. In een nummer 0.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag, het is 3:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bauhaus Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bauhaus Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bauhaus Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Wallen zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Och, kijk hier. Beerput vol of gij overstookt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
4: 015 75 64 91.
5: 015 75 64 91.
4: Als de nood het hoogst is,
3: is Lazarums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazarums.
4: 015 75 64 91.
5: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
6: Verroos de verf, mannenmeiter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stip tot een goed einde. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
7: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
8: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
9: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds open voor je goed te gaan eten. Die open vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
10: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior.

Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk. Samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28.

0: 20 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Rombouts-kathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Fruishoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 1103 of via oostenrijkverenigingservice.be en uit in Mechelen.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbalood GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
2: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open. Open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
1: Heb je problemen met uw toestellen van uw Oosthaven? In de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
2: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
3: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
5: Altijd oldies. www.opsenior.be.
6: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedemiddag. Het is 4 uur.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashioncollectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
4: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
1: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huureenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
6: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
8: Radio op Senior.
9: Altijd oldies.

Bij een geweldsincident in Antwerpen zijn vanochtend twee twintigers gewond geraakt. De lokale politie is een onderzoek gestart en spoort de voortvluchtige verdachte actief op. Het zou gaan om verkeersagressie. Het Zwitserse referendum om het bevolkingsaantal via een migratiestop te plafonneren op 10 miljoen inwoners.

0: Anders lijkt het niet te halen. Eerste prognoses tonen dat 55% van de kiezers tegen het voorstel van de rechtsconservatieve regeringspartij heeft gestemd. Volgens mensen die in Europa actief zijn, behoedt deze uitslag Zwitserland voor grote diplomatieke breuken met de Europese Unie. Het land is wel niet officieel lid van Europa, maar het kan natuurlijk wel handel doen en dat kan wel gevolgen hebben voor Zwitserland. Nu afwachten hoe de uitslag is. Het land telt op dit moment 9,1 miljoen inwoners. In Frankrijk hebben opnieuw twee vrouwen een klacht ingediend tegen zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. Bruel werd eerder al officieel aangeklaagd voor verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Hoewel hij na verhoor werd vrijgelaten, staat hij onder streng gerechtelijk toezicht. In totaal beschuldigen nu zeker 30 vrouwen hem, waaronder één Belgische. Bruel zelf blijft alle feiten ontkennen. Wordt er nu vandaag getekend met dat vredesverdrag of niet? Wel, volgens Trump wel, volgens bemiddelaar Pakistan ook, maar volgens Iran niet. Blijft onduidelijk of een akkoord tussen de VS en Iran vandaag ondertekend wordt. Hoe dan ook, verschillende media melden wel dat Qatarese onderhandelaars onderweg zijn naar Teheran om de deal toch officieel te maken. Het is nog onduidelijk om wie het precies gaat. Deze namiddag overwegend droog, met opklaringen 19 graden. Morgen wisselend bewolkt 21 graden. Dinsdag mogelijk een bui, maar vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maxima boven 30 graden. Vrijdag zelfs mogelijk 33 of 34 graden.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putjesdierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wacht gewoon niet gaire? Alwel, dan zat op de goeie plots bij optiek verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boek een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015-34-2608. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
8: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio, oepsignor, in een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 5 uur. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk. Samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Rombouts-kathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Frühschoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 1103 of via oostenrijkverenigingservus.be en uit in Mechelen. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: eerste energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
2: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ilakotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want we maken onze leg.
1: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
3: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
4: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retro-kouwer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior. Altijd oldies.

Bij een geweldsincident in Antwerpen zijn vanochtend twee twintigers gewond geraakt. De lokale politie is een onderzoek gestart en spoort de voortvluchtige verdachte actief op.

0: Het zou gaan om verkeersagressie. Het Zwitserse referendum om het bevolkingsaantal via een migratiestop te plafonneren op 10 miljoen inwoners lijkt het niet te halen. Eerste prognoses tonen dat 55% van de kiezers tegen het voorstel van de rechtsconservatieve regeringspartij heeft gestemd. Volgens mensen die in Europa actief zijn, behoedt deze uitslag Zwitserland voor grote diplomatieke breuken met de Europese Unie. Het land is wel niet officieel lid van Europa, maar het kan natuurlijk wel handel doen en dat kan wel gevolgen hebben voor Zwitserland. Nu afwachten hoe de uitslag is. Het land telt op dit moment 9,1 miljoen inwoners. In Frankrijk hebben opnieuw twee vrouwen een klacht ingediend tegen zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. Bruel werd eerder al officieel aangeklaagd voor verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Hoewel hij na verhoor werd vrijgelaten, staat hij onder streng gerechtelijk toezicht. In totaal beschuldigen nu zeker 30 vrouwen hem, waaronder één Belgische. Bruel zelf blijft alle feiten ontkennen. Wordt er nu vandaag getekend met dat vredesverdrag of niet? Wel, volgens Trump wel, volgens bemiddelaar Pakistan ook, maar volgens Iran niet. Blijft onduidelijk of een akkoord tussen de VS en Iran vandaag ondertekend wordt. Hoe dan ook, verschillende media melden wel dat Qatarese onderhandelaars onderweg zijn naar Teheran om de deal toch officieel te maken. Het is nog onduidelijk om wie het precies gaat. Deze namiddag overwegend droog, met opklaringen 19 graden. Morgen wisselend bewolkt 21 graden. Dinsdag mogelijk een bui, maar vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maxima boven 30 graden. Vrijdag zelfs mogelijk 33 of 34 graden.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasysteemweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond beu gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat er zitten op één dag een spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met WP's.
3: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
1: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
3: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
1: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
3: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
1: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
3: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
4: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
5: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
4: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
5: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
4: Lazarums.
5: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
6: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
7: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
8: Altijd oldies. www.opsenior.be.
9: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 6 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique, het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit lijven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Al wel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
8: Radio op Senior.

De Iraanse hoofdonderhandelaar stelt de vredesgesprekken met de VS uit en zet ze on hold. Iran eist dat Israël eerst de militaire acties in Libanon stopzet alvorens een akkoord over een staakt het vuren kan komen. Vandaag vielen bij nieuwe Israëlische aanvallen in de hoofdstad Beirut 3 doden. Dat spreekt de eerdere bewering van de Amerikaanse president Trump tegen, die aankondigde dat de deal vandaag getekend zou worden. Bij een zware aanvaring tussen een veerboot en een zeilboot in Kroatië zijn zeker 3 mensen omgekomen. Hulpdiensten zoeken in het water nog naar minstens 1 vermiste persoon. Een Vlaamse getuige die aan boord zat van de ferry, die zag het ongeval gebeuren. In Brussel is een grootschalige anti-oorlogsbetoging aan de gang tegen de stijgende militaire budgetten van België, de Europese Unie en de NAVO. Organisator Ludo de Brabander van VZW Vrede zegt dat de focus moet verschuiven naar sociale investeringen. De organisatie mikt op 10.000 deelnemers. De Fransman Paul Magnier heeft de Muur Classic in Gerardsbergen op zijn naam geschreven. Hij toonde zich de snelste in een overtuigende groepsprint. De Belg Floris van Tricht greep nipt naast de allereerste profzege en strandde op plaats 2 voor Jeno Berkmoes. Jasper Philipsen heeft de Kopenhagen Sprint in Denemarken gewonnen. De Belgische topsprinter overklaste in de massasprint de Deen Tobias Lund Andresen en de Australier Sam Welsford. Het is voor Philipsen

0: een derde overwinning dit seizoen. En Julie de Bok heeft zich in Italië gekroond tot Europese kampioene in de G-wegrit. Ze won de sprint voor een Franse en een Duitse renster. De Bok vult hiermee haar medaillespiegel verder aan nadat ze afgelopen vrijdag ook al zilver won in het tijdrijden. Vanavond nog zonnige periode, maar vannacht toenemende bewolking met kans op lokaal wat motregen. Morgen start grijs, later bereiden opklaringen uit tot 21 graden. De dagen daarna schieten de temperaturen de hoogte in met vanaf donderdag tropische waarden boven 30 graden.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Canunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Van 6 tot 21 juni loopt bovendien de tentoonstelling Tussen taal en beeld met Jeff Verbinnen en Dirk Huygen. Ontdek schrift, typografie, boekillustraties en druktechnieken in hun authentieke context. Het geheel wordt omkaderd door recente glassculpturen en schilderijen van Marleen. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6 tijdens weekdagen op afspraak.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
6: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok. Zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
7: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
8: Hela mennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumd alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hila kot hé. En ook opkussen als je moest willen hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg.
9: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
10: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, hè, mannen.
11: Altijd oldies. www.opsenior.be.
12: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 7 uur. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni viert de Oostenrijkvereniging Servus haar 40-jarig jubileum in het Mechelse Cultuurcentrum. Op zaterdagavond om 7 uur bent u welkom voor een feestelijk jubileumconcert met de indrukwekkende Bauernkapelle St. Georgen uit Eisenstadt, een van de beste muziekkapellen van Oostenrijk. Samen met het Oostenrijks-Kroatisch topvolksmuziekensemble Tamburica Sindrov. Een avond vol plezier, traditie en muzikale klasse. Op zondag 28 juni, aansluitend op de jubileumviering in de Sint-Rombouts-kathedraal, volgt om 12 uur het jubileum Frühschoppen met optredens van beide groepen. Met foodtrucks, een wafel- en ijsjesmobiel en een onvervalste Oostenrijkse sfeer vol ambiance en gemütlichkeit. Reserveer nu uw tickets via 015 33 11 03 of via oostenrijkverenigingservus.be en uit in Mechelen.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat we zetten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstookt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
3: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
2: is Lazarums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazarums.
3: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
4: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
6: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor is goed te gaan eten. Die zelpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
7: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
8: Heb je problemen met je toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, niet gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat energie stekken geven? Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen.

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 8 uur.
1: Welkom bij Nieuwgouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 9 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies. She's crazy like a fool.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond. Het is 10 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

Radio op Senior. Altijd oldies.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

ABBA, Stevie Wonder, Diana Ross, Tom Jones. Hier zijn ze thuis. Radio Opsignor.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 1 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 2 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.